Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe... Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small.

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Soul. Blend. 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Hoorde je Cici Peniston met Finally op NPO Blend.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen Zondezorg, het is alweer 8 over 7 op je woensdagochtend. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show op NPO Blend. Cuba en Jasmine in de studio. En Jasmine, wat zie je er weer prachtig uit vandaag.
2: Dankjewel.
0: En terwijl je waarschijnlijk tot laat hebt gezwemd met een baby.
2: Het valt mee, maar de ochtenden zijn pittig met zwemlessen, ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Nog even voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Jasmine doet een 10-daagse cursus met de baby om te blijven dobberen.
2: Ja, zelfredzaamheidscursus, zodat ze als ze in het water terechtkomt, dat ze weet dat ze om moet draaien en dat ze dan kan blijven drijven.
0: En het gaat goed?
2: Ja, goed, ze is wel klein. Ze is bijna 10 maanden, maar ze begrijpt nu wel dat als ze dan naar mij toe komt zwemmen, dat ze dan zeg maar de hoofdje naar beneden doen. En dan de mond dicht moet doen. En dan zo de ogen open. En vanuit haar neus uitademen.
0: En een 9 maanden oude baby die kan dat onthouden allemaal.
2: Ja, maar dat is een soort van natuurlijk reflex of zo. En dat moet je dus dan blijven trainen. En nu is het dan zo dat ze op de rug moet liggen. En dan zelf blijven drijven. Dus ze moet zorgen dat ze omhoog kijkt en niet naar beneden. Waardoor je dus dan gaat zinken.
0: Ja.
2: Dus dat is wat ze leert nu.
0: Even iets anders. Heb jij al een eclipsbrilletje ingeslagen voor vanavond 8 uur?
2: Het voelt alsof ik achterloop of zo. Of dat ik, I'm running behind. Want het is overal schijnbaar uitverkocht. En dan denk ik, dan ga ik toch gewoon maar zo kijken.
0: Ja, dus ze zeiden 10 jaar geleden, je kan door een cd kijken of door een zonnebril.
2: Of zo voor
0: giet. Blijkt allemaal onzin te zijn. Oogarts Iris Schouten die zegt, een eclipsbril is een must. Ook een gewone zonnebril of een gletsjerzonnebril biedt lang niet genoeg bescherming. En er is dus ook een interview gedaan met een dame die heet Jennifer Walgemoed uit Friesland. Want die keek 5 jaar geleden naar een gedeeltelijke zonsverduistering.
2: Ja.
0: Die heeft nu zwarte vlekken.
2: Oh.
0: Want het schijnt dus zo te zijn, je hebt dus de UV-stralen, maar ook de infraroodstralen.
2: Ja.
0: En die infraroodstralen die zijn nog schadelijker. En je voelt de pijn niet. Dus je voelt het niet als het misgaat in je oog.
2: Ja, maar wat moet je dan doen?
0: Dus of zo'n eclipsbril, of je kan kijken op nos.nl. Die gaan het gewoon live uitzenden.
2: Oh ja, dat is wel weer een andere experience. Je wilt toch ergens in een parkje liggen, met z'n allen kijken. En denken, oh,
0: je hebt nog een hele dag om een brilletje op de kop te tikken, Jasmine.
2: Nou, ik ben benieuwd waar ik zo'n bril nog ga vinden.
0: Er zijn nog veel plaatsen uitverkocht inderdaad. Ja. Maar dat is dus de enige oplossing. Okay. Ook met je telefoon, niet doen.
2: Niet doen.
0: Want en je oog gaat kapot, want je kijkt toch nog tegen de zon in. En je telefoon schijnt er ook kapot van te gaan.
2: Jeetje, nou wat mooi zeg, zo'n verduistering.
0: Toch? Nou, gewoon via de website kijken of een brilletje
2: of
0: op de kop tikken.
2: Of een brilletje
0: scoren. Okay. Zometeen in de Morning Show. De Jasmine's Classic. Je hebt weer een plaat meegenomen en het is geen R&B-plaat vandaag.
2: Nee.
0: Beetje schunnig, mag
2: Klein
0: ik dat
2: beetje,
0: zeggen?
2: Ja.
0: Hij komt er zo meteen aan. Eerst hoor je Akon en Snoop Dogg met I Wanna Love You. Convo.

0: haar speech van Arrested Development. Omdat deze plaat een beetje lijkt op People Every Day van Arrested Development. 17 over 7 op je woensdagochtend. Je luistert naar de Morning Show. En het is tijd voor een bijzonder moment.
1: Jasmine's Classic.
0: Hey Jasmine.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik zag dus dat we iemand mogen feliciteren vandaag.
0: Wie?
2: Dat is Sir Mix-a-Lot.
0: Oh!
2: Ja, die is vandaag 63 jaar geworden.
0: Nice.
2: En dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
0: 63?
2: En, ja, en vooral bijzonder omdat deze man een track heeft uitgebracht die eigenlijk wel, nou ja, iedereen wel kent.
0: Met een legendarische videoclip.
2: Ja.
0: Met allemaal perzikachtige vormen.
2: Maar ook dat bepaalde tv-shows ook zijn nummer doen. Onder andere deze.
3: She's sweat, wet, gotta go in like a turbo vet.
4: So, fellas.
3: Yeah.
4: Fellas.
3: Yeah.
4: Has your girlfriend got the butt?
3: Hell yeah.
4: So shake it.
3: Shake it.
4: Shake it.
3: Shake it.
4: Shake that nasty butt.
0: I like big butts that can not lie.
2: Je hoorde Ross en Monica in Friends die dan proberen hun baby aan het lachen te maken. En dat is ze gelukt. Dus ik dacht, nou, dit is toch wel weer een lekkere track. Om mee te beginnen, niet een rustige glijer.
0: Maar kan je hem ook mee rappen?
2: I like big butts and I cannot lie.
0: Ja, en? Oh, je other breast can't deny.
2: When a girl walks in with an itty bitty waist and a round... Bound the
0: you
2: ear.
0: Get sprung.
2: Oké, okay, thank you. Ja. Ik denk dat hij het veel beter kan.
0: Over welke plaat gaat dit? Wie is er jarig?
2: Baby got back van Sir Mix-a-Lot. I like

0: baby.
1: Jasmine, ja. Dit was Bootylicious van Destiny's Child.
2: Ik heb geweldig nieuws, Cuba, voor jou. Want de zon is er weer. Okay. Het wordt vandaag 25 tot 32 graden.
1: Bizar.
2: Ja.
1: De ene dag niet, de andere dag wel. Ja. Dan weer 21 graden, dan weer 31 graden.
2: Maar hey, we mogen niet klagen. De zon is er. Als het goed is, is het ook gewoon helder. Dus als je een eclipsbril hebt, kun je naar de verduistering kijken.
1: Ja,
2: is dat zonsverduistering of maansverduistering?
1: Zonsverduistering.
2: Zonsverduistering.
1: Okay. Ja. Dat kan je vanavond om 8 uur zien. En je kan dus ook kijken via nos.nl als je denkt van, ik heb niet zo'n brilletje. Want het is dus gevaarlijk voor je ogen.
2: Ja.
1: En je voelt het niet. Want het is infrarode straling die de meeste schade aanricht.
2: Hey, iets anders. Want ik zag ook wat nieuws voorbij komen over Colombia.
1: Ja, we hebben het daar nog niet over gehad, hè?
2: Nee, hoe ga jij eigenlijk?
1: Ja. Nou, ik heb dus wel elke dag contact met mensen in Colombia. En ik heb gisteren geld overgemaakt naar het Rode Kruis daar.
2: Mm-hmm.
1: Dus echt Cruz Roja de Colombia. Die moet je even opzoeken. Maar die kunnen mensen meteen bereiken en meteen echt helpen.
2: Ja.
1: Want als je hier naar het Rode Kruis overmaakt, dan gaat het natuurlijk naar alle goede doelen. Wat ook mooi is natuurlijk. Maar ik maakte me wel zorgen. Dus ik heb heel veel mensen gecheckt.
2: Ja, want wat sommige mensen niet weten is dat jij natuurlijk wel gewoon echt connecties hebt in Colombia. En dat je daar
1: ik ben er elk jaar en heb wat familie en heel veel vrienden daar.
2: Ja.
1: Maar de meeste is wel in Medellín en Bogotá, waar het allemaal wel gevoeld is.
2: Mm-hmm.
1: Gebouwen hebben echt geschud. Mensen zijn echt geschrokken.
2: Ja.
1: Alleen de grote schade is in andere steden, bijvoorbeeld in Cali.
2: Mm-hmm.
1: En in het koffiegebied, dan heb je het over Armenia, Manizales, Pereira.
2: Mm-hmm.
1: En daar is het gewoon echt dat gebouwen instorten. Dat vandaag de laatste 24 uur zijn ingegaan. Moeten mensen gevonden worden.
2: Dat
1: moet echt nu gebeuren.
2: Ja.
1: Want anders is de kans heel klein dat ze het overleven. En er zijn nog heel veel mensen vermist.
2: Ja.
1: En er zijn natuurlijk heel veel doden.
2: Mm-hmm.
1: Niet zoals in Venezuela, daar waren de getallen hoger, maar wel hoog. Rond de 200 ligt het nu.
2: Ja.
1: En dat is heftig.
2: Ja, zeker.
1: En ook mensen die gewoon hun huis hebben verloren. Weet je, mm-hmm. Spullen hebben verloren. En dan moet je dus in actie voorkomen.
2: Ja.
1: Dus er zijn wel verschillen hoor. Want bijvoorbeeld in Venezuela, die hadden nog veel meer hulp nodig.
2: Mm-hmm.
1: In Colombia is het iets beter georganiseerd en iets meer connecties met andere landen. Dus het komt nu wel op gang. Maar tegelijkertijd, als je onder het puin ligt, je moet maar gevonden worden. Weet je wel?
2: Het blijft verschrikkelijk. Ik zag de beelden inderdaad en denk je echt, jeetje.
1: Ja.
2: Heftig.
1: En dus vooral in Chocó, waar het begon. Mm-hmm. Want dat is het gebied dat net als Chili en California, zeg maar, die kant van de oceaan ligt. En dus op een schijf ligt waar aardbevingen gebeuren.
2: Mm.
1: Het heeft doorgeschokt en daardoor is het meer naar het binnenland gekomen.
2: Okay.
1: Maar in Chocó wonen vrij arme mensen en die moeten ook echt geholpen worden, want die verliezen dan alles.
2: Ja, ja,
1: en als
2: ja.
1: de focus alleen is op die steden, dan vergeet je de arme mensen die op dat moment niks hebben.
2: Ja, precies.
1: En dan echt gewoon nood hebben, weet je wel. Dus we gaan zo meteen bellen met een seismoloog over hoe dit kan gebeuren, dit soort aardbevingen.
2: Ja, en hoe dat ontstaat.
1: Hoe je daar als land of als stad rekening mee kan houden. Eerst hoor je All Good van De La Soul en Chaka Khan.

0: Deze Giveon die je hoorde met Jezebel.
1: Wake up call.
0: Ja, we maken ons zorgen over de gevolgen van de aardbeving in Colombia.
2: A powerful 7.4 magnitude earthquake struck western Colombia on Monday.
3: At least 111 people are known to have died and many more are feared to be trapped in the rubble of collapsed buildings.
4: Ya dentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
0: Het dode aantal is inmiddels opgelopen tot 224 en de Colombianen zagen de aardbeving niet aankomen. Dat is misschien niet gek, want er waren al 10 jaar geen grote aardbevingen. Aan de andere kant verwacht je dat er een centrum is waar alles in de gaten wordt gehouden. Seismoloog Leslo Evers van het KNMI kan ons er meer over vertellen.
5: Goedemorgen Leslo.
6: Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. Hey, hoe kan het eigenlijk dat ze niet van tevoren wisten dat er zo'n grote aardbeving aan zat te komen?
6: Ja, we weten niet van tevoren precies wanneer en waar de zware bevingen optreden. Dus we kunnen niet zeggen morgen is er daar en daar een zware beving. Mm. Wat we wel weten is dat die regio in de laatste tientallen tot honderden jaren zware bevingen heeft gehad.
5: Ja, want is Colombia een normale plek voor aardbevingen?
6: Ja, eigenlijk heel die rand van Zuid-Amerika helemaal naar beneden tot Chili kent hele zware bevingen, ook van dik in de magnitude 8.
5: Wow, zo.
0: Ja, Chili ligt op een schijf, hè? Want ik heb in Chili gewoond en daar voel je altijd wel een beetje aardbevingen. Is dat voor Colombia ook zo?
6: Ja, ook. Chili wel meer, maar het is daar, er zijn daar twee aardplaten die onder elkaar duiken. De zogenaamde Nazca-plaat en de Zuid-Amerikaanse plaat. Ja, daar worden enorme spanningen in de ondergrond opgebouwd. En zo af en toe ontlaat zich dat als een aardbeving.
5: Ja, hoe ontstaat zo'n aardbeving eigenlijk?
6: Ja, in dit geval is het dus het schuiven van die aardplaten. Die kunnen langs elkaar schuiven, die kunnen onder elkaar duiken. En het gaat met enkele centimeters per jaar schuift de een onder de ander. En daarbij worden grote spanningen opgebouwd die zich af en toe ontladen als een aardbeving.
0: Ik weet nog van de ramp in Turkije en Syrië. Toen zeiden ze van ja, er moet anders gebouwd worden. Geldt dat hier ook zo?
6: Ja, het is natuurlijk, zoals ik net zei, weten we niet wanneer waar de zware bevingen optreden. Maar we weten wel de regio's waar dat kan gebeuren. Hè. En feitelijk zou je dan met de juiste bouwstijl dit soort zware trillingen beter kunnen weerstaan.
5: Hmm. Ja, een aardbeving kan niet voorkomen worden, maar zo'n ramp als maandag in de toekomst, kan dat voorkomen worden?
6: Ja, dit zijn wel hele zware bevingen. Dus oude huizen, oude infrastructuur zal dan altijd instorten. Maar als je stevig bouwt, dan kan je het toch beter aan, zeg maar.
0: Ja, want in Japan hebben ze toch een soort van manier van bouwen dat het meebeweegt met de aardbevingen?
6: Ja, in Japan, wat natuurlijk een heel rijk land is, zijn ze wel in staat. Bevingen van magnitude 7 treedt wel schade op, maar heel veel slachtoffers over het algemeen niet. Maar ja, dat vereist geld, dat vereist strenge regels, et cetera, om dat goed te kunnen doen.
0: Ja, want dat was toen in Turkije een beetje het verhaal van ja, er waren wel na eerdere aardbevingen regels ingevoerd, maar die werden niet nageleefd.
6: Ja, dat zie je in landen. Hè. En zeker als je minder geld hebt, is het natuurlijk moeilijk om alle ballen hoog te houden. Hè. Dus valt aardbevingsbestendig bouwen wel eens van het lijstje.
0: En je bent seismoloog. Hoe ver van tevoren zie je dat dan? Zeg maar, zie je een soort van beginschokken van oh, dit wordt een aardbeving? Of zie je het echt pas wanneer je het echt merkt?
6: Ja, meestal zie je het wanneer het optreedt. Sommige bevingen kennen, zoals je zegt, zogenaamde voorschokken. Dus dan zie je enkele dagen van tevoren voorschokken optreden. Maar ja, ook dan weet je eigenlijk nooit, is het een voorschok of is het al de hoofdschok? Mm. Dus feitelijk is het beste wat wij kunnen adviseren, aardbevingsbestendig bouwen in regio's waarvan we weten dat de zware bevingen optreden.
0: Ja, en dat het Colombia zo heeft overvallen, dat is dus eigenlijk niet zo gek.
6: Nee, dat is niet gek, maar daarmee wordt de vreselijke ramp niet minder natuurlijk.
0: Nee. Ja, je bent seismoloog, dus misschien is dit de verkeerde om het aan te vragen. Maar ik las dus dat het beste is om in een wc te gaan zitten of ergens onder een deurpost als het je overkomt.
6: Ja, vroeger zeiden ze deurposten toen die heel erg stevig waren. Maar die zijn ook niet meer altijd even stevig. Onder een tafel is het advies tegenwoordig.
5: Oh, oké. Okay. Ik dacht altijd, dat zag ik inderdaad vaak voorbij komen dan. Dat mensen inderdaad onder een tafel doken. En dan dacht ik van, hoezo ga je onder een tafel
0: kunnen dingen je niet
5: zitten?
0: Raken als ze naar beneden vallen.
5: Ah, oké. Okay.
6: Ja, precies. Ja. Ja. En wat mensen automatisch doen is naar buiten rennen, maar dat is over het algemeen niet verstandig, want er kunnen allerlei dingen natuurlijk, dakpannen, schoorsteen, et cetera, omlaag vallen.
0: Ja, dat zag je heel veel mensen de straat op rennen inderdaad, maar dat moest je dus eigenlijk niet doen.
5: Dankjewel, Leslo Evers, seismoloog, moet ik natuurlijk zeggen.
0: Van het KNMI.
5: Van het KNMI.
0: TLC nu op NPO Blend. Dit is What About Your Friends.

Je laatste uurtjes op werk? Wij zetten iets lekkers op tafel. Van werkmodus naar avondvibe. Met hip-hop, R&B en soul classics die nooit over datum gaan. En nieuwe sounds met diezelfde.

0: geworden. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En Jasmin, ik moet je even bijpraten over de rechtszaak tegen Kifi D.
1: Ja?
0: Die in de auto gezeten heeft toen Tupac werd vermoord. In de auto vanuit waar geschoten werd.
1: Ja.
0: Hij heeft er een boek over geschreven. Mm-hmm. Hij heeft later ook nog gezegd dat Diddy hem geld heeft moeten betalen. Dat, en eigenlijk heeft betaald, maar dat onderweg weer onderschept is.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, juicy stories.
1: Ja.
0: Ik wil je zo over bijpraten. Ik had namelijk een gesprek met Wilson Boldewijn daarover.
1: Ja.
0: Journalist en ook schrijver. En ik ga je dat zo even laten horen. Want die zit helemaal in die zaak.
1: Oh.
0: Die weet precies wat er gaande is. Die heeft echt alle feitjes op een rij. Dus de rechtszaak tegen Kifi D.
1: Zo lang.
0: 30 jaar na de moord van Tupac, inderdaad.
1: Nou, laten we hopen dat justice served.
0: Ja. Die rechtszaak gaat in ieder geval een maand duren trouwens.
1: Zo, oké.
0: Busta Rhymes en Sean Paul hoor je op de remix van We Make It.

0: 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. De vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: goed te luisteren naar Janet Jackson, die hoorde met Nasty. Zegt ze, who's that eating that nasty food? Nasty boys. wat zouden die mannen eten dan? Wat is de nasty food? Like, what?
1: Bedorven fruit.
0: Wie heeft er een koketje bij de Vepo gehaald? Nasty boys.
2: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Dat was Janet Jackson met Nasty en daarvoor de Joe en de G-Unit met Ride With You. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op deze woensdagochtend. We moeten het heel even hebben over KVD, Jasmine.
1: Ja.
0: Maandag is een rechtszaak begonnen tegen KVD, die eigenlijk Dwayne Keith Davis heet.
1: Uh-huh.
0: Die man zat in de auto van waaruit is geschoten op Tupac.
1: Mm.
0: En eigenlijk was de bedoeling dat die KVD de schutter zou zijn ook nog eens.
1: Oh.
0: Ja, en uiteindelijk heeft zijn neef Orlando Anderson het gedaan. Wat er gebeurde, er was daar voorafgaand was een vechtpartijtje waar Tupac ook bij betrokken was. En toen hebben ze die Orlando Anderson in elkaar geslagen.
1: Okay.
0: Dat was een Crip. En vervolgens wilden ze dus wraak nemen. En zijn ze dus gaan schieten op de auto waarin Shook Knight en Tupac zaten. En Tupac heeft dat niet overleefd. Ik sprak erover met journalist en schrijver Wilson Boldewijn.
3: KVD noemen ze shotgun hè, in Amerika. Die zat rechts van de bestuurder.
0: Oh ja.
3: Die had eigenlijk het wapen. Heeft hij zelf gezegd. Maar dan moest hij voor de bestuurder langs vuren. Dus hij gaf het wapen door naar achter.
0: En zo is het bij Orlando. Links.
3: Ja, en toen belandde hij bij Orlando. En die heeft het gedaan. En ja, hij heeft dat ontkend in interviews. Maar het was vrij duidelijk eigenlijk al vrij snel. Vooral in Los Angeles. Las Vegas kwam pas later hoe het nou zat.
0: Ja, en die KVD die had dus een soort van immuniteit gekregen in 2008. Daarom heeft hij ook een boek geschreven. Hij zat bij Vlad TV en er vertelde gewoon hierover. Want hij dacht, ik kan er niet voor vervolgd worden.
1: Hè? Oké.
0: Okay. En nu zeggen ze dus 30 jaar na de moord op Tupac, zegt de Amerikaanse overheid of het OM daar,
1: ja,
0: we gaan hem toch vervolgen.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Heftig.
0: En een van de getuigen moet dus Shook Knight worden. Die wil niet getuigen, want die zat naast Tupac en die heeft het natuurlijk allemaal gezien. Dus
1: maar waarom
0: kan
1: wil hij
0: herkennen.
1: Niet getuigen dan?
0: Ja, dat zal wel weer Shook Knight zijn. Die heeft elke keer weer een ander verhaal. Dus dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh, oké. Maar ja, goed, ja, laten we hopen dat er nu eindelijk meer duidelijkheid komt dan.
0: En justice. En die Orlando Anderson, die dus de schutter was,
1: ja,
0: die is 2 jaar na de dood van Tupac, is hij ook beschoten en is hij overleden.
1: Ja, dus die kunnen dan niet meer.
0: Die kan nooit veroordeeld worden.
1: Nee.
0: Maar Kivi, die zou dus eigenlijk de schutter zijn. En die Orlando Anderson is zijn neefje.
1: Maar dan vind ik alsnog dat je schuldig bent.
0: Ja, want je rijdt wel in de auto en je weet wat je gaat doen.
1: Ja, je zou schieten,
0: toch?
1: Maar je kwam er niet bij.
0: Hij scheen ook de planmaker te zijn geweest. De mastermind behind it all.
1: Nou, dan hoop ik dat hij zijn straf krijgt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou, we gaan het binnen een maand weten. De rechtszaak zal dus een maand nemen.
1: Oké.
0: Maar het is toch zo bizar dat 30 jaar na de moord op Tupac,
1: ja,
0: komt er eindelijk een soort van gerechtigheid.
1: Nou, ik hoop echt inderdaad dat de gerechtigheid komt. Want, ik bedoel, 30 jaar, jeetje mina. En dan zomaar iemands leven nemen, dat ja, moet toch bestraft worden. Maar wat voor soort straf zou je dan kunnen krijgen 30 jaar na dato?
0: Ja, die vent is ook al oud.
1: Ja.
0: Al krijgt hij 30 jaar.
1: Alsnog levenslang.
0: Ja, 20 jaar is waarschijnlijk al levenslang voor hem.
1: Ja, nou ja, goed. Hij heeft de 30 jaar nog uitgehouden en nog een boek kunnen schrijven. Waarschijnlijk krijgt hij daar ook weer geld van. Dus, hè?
0: Boontje komt op zijn loontje. Tupac hoor je nu met RL op Until the End of Time.

0: Tupac met Until the End of Time. Kom ook een album uit na zijn dood. Het derde album dat uitkwam na zijn dood met dezelfde titel. Hey, je luistert naar de Morning Show, 19 over 8. Jasmine, waar kunnen we ook alweer kijken naar die eclips vanavond? Die zonsverduistering.
1: Die zonsverduistering.
0: Als we een brilletje hebben.
1: Ja, precies. Nou, in Nederland is het voor bijna 90% te zien. En dat is dus, het begint om 7:15. Dan begint de maan voor de zon te schuiven. En rond 7:50 is dan de verduistering op zijn hoogtepunt.
0: 7:50.
1: Ja, en het duurt dan maar 20 minuten. Als je echt wil kijken en het beste kan zien, dan is dat op het strand of ergens op een hoog gebouw. Kijk wel uit natuurlijk.
0: Ja.
1: En in Rotterdam kun je het bijvoorbeeld zien op de Euromast. En in de Laurenskerk. En in Amsterdam bijvoorbeeld bij Nemo. En het OBA Oosterdok. Als je op vakantie bent in Spanje of IJsland, dan heb je echt mazzel, want dan zie je de hele zonsverduistering.
0: 100%.
1: Helemaal. En dan kun je dus ook nog misschien andere planeten zien.
0: Oh, wauw.
1: Maar goed, als je pech hebt zoals ik en geen eclipsebril hebt, dan kijk je gewoon naar nos.nl.
0: NOS.nl.
1: En daar zie je het allemaal.
0: Want die gaan het ook filmen vanaf het dak. En ze laten ook beelden zien vanuit Spanje. Dus NOS.nl rond 7:50. Zometeen in de Morning Show Kalani en Usher met hun samenwerking Should Never. Maar eerst door je Emery met I'm Coming Out.

0: Give Up The Good van Mobb Deep. En daar is iets bijzonders mee, want deze track staat ook op het album The Infamous uit april 1995. En op datzelfde album staat de nummer 1 uit de hiphop top 153. Gisteren hebben we van 7 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds die lijst voor je gedraaid. Jij hebt eerder kunnen aangeven welke tracks erin moesten. En waarom was het de top 153? Nou, gisteren was de verjaardag van hiphop. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: 53 jaar en zo kwamen we op de 153. En op nummer 1 staat dus Mobb Deep. Daarom wilde ik het nog even benoemen met Shook Ones Part 2. Als je de hele lijst wil zien, kan je gaan naar nporblend.nl. Dan kan je de hele lijst terugvinden. En we gaan hem ook op Spotify zetten. Dan even het weer.
2: Het NPO Blend weer.
1: Ja, de zon is er weer. Het wordt vandaag 25 tot 32 graden.
0: 25 tot 32 graden.
1: Ja. Hey, zometeen hebben we een gesprek over mental load bij vrouwen en moeders.
0: Mental load?
1: Ja, de mentale gesteldheid.
0: Oh ja.
1: Dus de zwaarte daarvan en hoe daarmee te dealen. Want therapeut Guus Sesing bedacht hiervoor een training en een kaartendek. En daar gaan we haar zo over bellen. Waarom bewustwording over de mental load belangrijk is, hoor je ook alvast van de bekende TEDx-spreker, schrijver en psycholoog Dr. Rose Moten.
3: Acknowledging it just makes it real and it honors yourself. And rest is not something that is should be considered as something as a luxury, right? It's a biological necessity.
0: Nou, zo meteen kletsen we er dus inderdaad over met therapeut Guus Sesing. Na Estelle, die hoor je nu met Substitute Love. Dat is een tongue twister. Substitute Love.

0: Met een kleine shout-out naar Music Soul Child, want daarop is het ook gebaseerd. The Need to Know van Wale en SZA. Er zit ook een fragmentje in van de comedyserie Seinfeld.
1: Wake up call.
2: Ik denk dat ik niet overdrijf als heel veel moeders dit soms denken als het gaat om hun gezin en de bijkomende mental load.
0: Mama.
2: Ja, eindje mama. Het is een terugkerend onderwerp in de morningshow. En terecht, want de druk, vooral voor ons vrouwen, is echt real. Er zijn al heel veel boeken en podcasts gemaakt over gelijke verdeling in het gezin. Maar gelijkwaardig ouderschapscoach Guusje Seesink van Doorbreek het Patroon bedacht een training en een kaartendek om hier ook daadwerkelijk mee te dealen. Goedemorgen, Guusje.
3: Goedemorgen. Ja,
2: even een testvraagje. Je bent op dit moment op vakantie met je gezin. Toch?
3: Ja, ja, dat klopt.
2: Wie heeft de tas ingepakt?
3: Ik heb wel de tas ingepakt, maar met mijn kaartendek, die speciaal gericht is op speciale momenten, waaronder vakantie, hebben we juist alle taken eerlijk verdeeld. Want er zijn ongeveer 24 taken voor vakanties alleen al. Dus maar ik had de kaart tassen inpakken.
2: Je hebt dus een kaartendek bedacht en een training. Hoe ben je op dat idee gekomen?
3: Ja, vooral vanuit mijn eigen ervaring. Omdat bij ons na de komst van kinderen ook het gewoon helemaal scheef was gegroeid. En ik zag het ook om me heen. Nou, toen ging ik op onderzoek uit. Las heel veel boeken, podcasts. Maar ik vond nergens echt een praktisch handvat om er nou samen mee aan de slag te gaan. Dus vanuit die ervaring heb ik mijn eigen programma en training bedacht.
0: Ja. Kun je wat voorbeelden geven van dingen waar je tegenaan liep?
3: Ja, het was vooral. Het is een heel groot verschil tussen de uitvoerende taken, dus gewoon de dingen die je doet, bijvoorbeeld koken. Mm-hmm. En de mentale taken, dus het dingen regelen, organiseren, vooruitkijken, plannen. En ik merkte dat ik die taken allemaal op me nam en mijn partner vooral de uitvoerende taken. En de mentale kostte gewoon een stuk meer energie.
2: Ja. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een. Op zich. Nou. Ik moet zeggen, logisch, want wij vrouwen denken aan alles. En dan zijn er ook nog de ongeschreven regels in de samenleving, dat vrouwen bewust of onbewust toch worden aangekeken op dingen. Zoals bijvoorbeeld als de haren van je kind niet gekamd zijn, of als het huis niet is opgeruimd, of als je een verjaardagstaart bent vergeten.
3: Ja, absoluut.
2: Die dingen neem je ook mee uit je eigen opvoeding en achtergrond natuurlijk. Maar hoe was dat dan bij jou?
3: Bij mij thuis bedoel je?
2: Ja.
3: Ja, ik merkte dat ik gewoon dingen een beetje naar me toe trek. Dat de verdeling eigenlijk gewoon scheef trok. Terwijl we eigenlijk gewoon allebei een eerlijke verdeling wilden. Mm. Maar dat het toch op die manier. Dat ik veel de planning op me nam. Bedacht wat er moest gebeuren. Het overzicht behouden, zeg maar. Dus en dat het daarop heel erg scheef groeide. Dus echte regelzaakjes. Zorgen dat alles op voorraad is. Van tandpasta tot kleding tot wat we moesten eten. En dat mijn partner vooral meer de ad hoc uitvoerende taken deed. Dus gewoon het koken of een keer stofzuigen. Maar echt het overzicht behouden van wat er allemaal moet gebeuren. Want iedereen weet met een gezin, het is gewoon heel veel werk en heel veel planning.
2: Ja.
3: Komt erbij kijken. En dat nam ik op me.
0: We noemen het al even, de training en het kaartendek. Kan je iets meer vertellen over het kaartendek? Hoe werkt dat?
3: Zeker. Ik heb twee kaartendeks ontwikkeld. Eén is onderdeel van het programma. En met het kaartendek zelf ga je gewoon eigenlijk echt aan de slag met alle taken die er zijn. Want heel veel taken zijn onzichtbaar. Mm-hmm. Dus dat zie je ook vaak, dat je partner niet eens echt doorheeft wat je allemaal doet. Dus door het kaartendek wordt alles zichtbaar, maar er zijn eerst een paar stappen voor de training waar je eerst mee begint. En dat is echt onderzoeken hoe je er allebei in staat. En eigenlijk ook waar al die conditioneringen vandaan komt. En hoe je zou willen dat jullie verdeling is. En daarna ga je echt aan de slag met het kaartendek om alle taken zichtbaar te maken en het eerlijk te verdelen.
2: Ja, en dus ook een regel in het kaartenspel is ook dat na de verdeling mag je het er niet meer over hebben, want daarna is de verantwoordelijkheid van de ander. Nou, dat lijkt me het moeilijkste.
3: Dat is inderdaad ook heel moeilijk, maar je merkt omdat het zo in onze in die verdeling zit, dat vrouwen ook vaak geneigd zijn om te checken hoe dingen gaan, omdat ze gewend zijn dat misschien niet iets helemaal goed gedaan wordt. Is het ook de bedoeling, als iemand de hele tijd vraagt van heb je dat al gedaan, hoe is het gedaan, dan leer je het natuurlijk nooit echt zelf te doen.
2: Nee.
3: Dus het is ook het idee, oké, nu is deze taak jouw verantwoordelijkheid en dan ga ik er ook niet meer naar vragen.
2: En het loslaten.
3: En het loslaten, want anders blijf je er in je hoofd nog steeds mee bezig.
2: Ja,
3: en dan heb je natuurlijk die mental load nog steeds niet. Dus dat is inderdaad een hele belangrijke regel.
0: En Guus, waar kunnen we de kaartendek krijgen of waar kunnen we de training doen?
3: Via mijn website, doorbreekhetpatroon.nl, kan je het programma bekijken en allebei mijn kaartendeks ook.
2: Oh, kijk, dat ga ik meteen doen vanavond. Dankjewel, Guus Zeesink, gelijkwaardig ouderschapscoach. En meer info vind je inderdaad op doorbreekhetpatroon.nl.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Van K7. Lekker wakker worden zo. Het is alweer bijna 9 uur. We gaan richting 9 uur. En dat betekent, Jasmine, dat het bijna tijd is voor de Power Pokoe! Ja, het is bijna zover. Om 9:10 draaien we hem voor je.
1: Ja.
0: En meestal zijn dat opzwepende tracks. Tracks waar je energie van krijgt. En vandaag vragen we een beetje om die low energy. Want we zijn op zoek naar de R&B classics.
1: Ja, is het low energy?
0: Ja, het kan natuurlijk ook I Need a Girl zijn. Of Jasmine, dat het bijna tijd is voor de Power Pokoe! Ja, het is bijna zover. Om 9:10 draaien we hem voor je.
1: Ja.
0: En meestal zijn dat opzwepende tracks. Tracks waar je energie van krijgt. En vandaag vragen we een beetje om die low energy. Want we zijn op zoek naar de R&B classics.
1: Ja, is het low energy?
0: Ja, het kan natuurlijk ook I Need a Girl zijn of zo. Met een beetje...
1: You know.

0: Laat hebben wij onze baby gemaakt.
1: Bijvoorbeeld.
0: Toch?
1: Of eraan gedacht.
0: Of eraan gedacht.
1: Ja.
0: Of geoefend. Welke R&B classic wil jij horen op NPO Blend? Geef dat even door via de NPO Luister app. Klik op Blend en klik op berichtje. En zo kun je het ons laten weten.
1: Of
0: en dan
1: draaien
0: we hem zo meteen. Of zing een stukje. Ja,
1: dat is ook leuk.
0: Voice notes zijn ook altijd welkom. Want dan zijn wij zo aan het zingen.
1: Ja.
0: Worden mensen helemaal niet blij van. Veel leuker als jij zingt.
1: De hele tijd.
0: Onder de douche zijn we allemaal zangers en zangeressen, toch?
1: Zeker.
0: Goed, dus dat zometeen. Jouw R&B classic. Heel benieuwd wat er zometeen binnenkomt. Voor de headlines van 9 uur hoor je deze nog. Bow Wow en O'Marion met Let Me Hold You.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
1: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
0: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
2: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, goedemorgen. Je hoort zo meteen Jade met Don't Walk Away. Maar nu eerst Rihanna met Man Down.

0: Jade met Don't Walk Away. En daarvoor hoorde je Rihanna met Man Down.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen, het is 9:10 en je luistert naar de Morning Show met Cuba en mij, Jasmine. We hebben je net nog gevraagd naar de Power Pokoe. Wat zeg ik? De
2: Power Pokoe!
0: Ja, waar gaat de Power Pokoe over vandaag?
2: Het zijn R&B classics, dus tracks die onder de categorie R&B vallen. Dus het mag uptempo, slow tempo zijn, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Als het maar een R&B classic is.
0: Oh, oké. Okay. En zijn er... Wacht even, voordat ik dat zeg, moeten we natuurlijk wel deze eventjes laten horen.
1: Power Pokoe!
2: Je wil weten wat er allemaal binnenkomt natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Ja, er komt een hoop binnen. Dat kan via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje. Jay heeft die knop gevonden. Die zegt Genuine met What's So Different.
0: Oeh.
2: Eileen die komt met Ik word altijd zo vrolijk van Marcus Houston. That Girl. Dat vinden vast veel meer met mij, zegt Eileen.
0: Ja, en Jurgen, wat zegt Jurgen?
2: Nou, Jurgen komt met de winnaar van vandaag.
0: Oeh, wacht eens even, dan moeten we deze horen.
2: Een dancehall-toetertje nodig.
0: Ja.
2: Want Jurgen, jij geeft een track door die we voor je gaan draaien, omdat die gewoon zo enorm lekker is. En een goede reminder van dat Blackstreet een hele belangrijke groep is in de R&B. Blackstreet met You Blow My Mind. En hij zegt daarover Good Memories. Ik was 17 en leerde van Blackstreet hoe je met respect helemaal gek op een vrouw kan zijn.
0: Ah, oh, nou Jurgen, speciaal voor jou. En natuurlijk alle vrouwen die je met respect hebt behandeld. Hier is Blackstreet met You Blow My Mind.
3: Yeah.

0: Lady.
1: Bij welke groep hoor jij dan, Jasmine? Bij de Baby Back Mamas van Back Lady van Erica Badu?
2: I think so.
1: Of de Plastic Back Ladies?
2: Nee, die andere.
1: De Baby Back Mamas.
2: Yes.
1: Hey, deze zomer leggen we een vraag voor aan bijzondere mensen. De vraag is namelijk, welke cocktail past er bij de muziek die we draaien? We gaan zo meteen I Just Might draaien van Bruno Mars. En die vraag die leggen we dan voor aan chefs, aan foodies, aan kookboekenschrijvers en cocktailmakers.
2: Precies, en vandaag is dat de Rotterdamse chef Job Patinassarani, bekend van 24 Kitchen en het Klootzakproof kookboek dat hij uitbracht met Perry de Man. Hij heeft in de grote bekende restaurants van Nederland gewerkt en je hebt hem ook regelmatig op tv voorbij zien komen. Good morning, Job.
3: Goedemorgen, jongens.
2: Goedemorgen.
3: Hey.
2: Als je kijkt naar de gemiddelde drankkaart, hè, word je daar dan heel erg blij van of heb je dan zoiets van, kan beter?
3: Nou, dat ligt eraan waar jij een drankje gaat doen. Kijk, bij een gemiddelde cocktailbar kun je een Paloma of een Long Island Iced Tea of een Negroni, dat is mijn favoriet. Als dat op de kaart staat, is het cool. Maar maar mensen doen ook wel hun best, hoor, tegenwoordig. Zeker met in die cocktail bartender wereld doen mensen wel hun best om goede drankjes te maken. Dat is zeker waar.
1: Heb je een favoriet?
3: Ja, de Negroni, absoluut.
2: Wat zit erin? Wat is dat precies?
3: Negroni zijn drie maatjes alcohol. Dus dat is Campari, vermouth en gin. Dat zijn eigenlijk, en dan met sinaasappelschil en een ijsblokje.
2: Oh.
3: Dat is eigenlijk een, hoe moet je het zeggen? Een Italiaanse gangstercocktail.
1: Gangstercocktail?
3: Ja, echt, dat is echt Zuid-Italië gewoon. Absoluut.
1: Alright. Even een fun fact over jou. In je puberteit spijbelde je om stiekem thuis kookboeken te lezen van je vader?
3: Absoluut. Toen ik in de eerste en de tweede zat, mijn vader die ging dan 's ochtends om 8:30 ging hij, of 9:00 ging hij de deur uit. En dan stond ik achter de coniveren, stond ik te wachten tot hij weg was. En dan ging ik gewoon weer thuis lekker chillen. Maar dan zit je thuis te chillen. En ik leerde koken van mijn oma, weet je wel. Mijn ouders waren gescheiden. Mijn oma die kwam vanaf 3:00 bij ons thuis. En dan leerde ik gewoon rode bietensalade of whatever. Maar op een gegeven moment zit ik dus dan thuis en ik ging in de kast te kijken en ik zag kookboeken. Ik denk, damn son. En toen ging ik dus, nu komt die anekdote, Chinese tomatensoep maken met gember en gembersiroop. Oh. En ik ging in de kasten zoeken. Ik denk, waar is die gembersiroop? Nou, dat soort dingen. Dus
2: wauw.
1: Leuk.
3: Ja.
2: Nou, dan vind ik het eigenlijk wel legit. Dan is het toch op zich niet zo erg als je uiteindelijk dan ook ziet dat je er wat mee hebt gedaan in je leven.
3: Toch wel.
2: Ja,
3: het spijbelen. Ik heb mijn spijbeluren goed benut, zullen we maar zeggen.
2: Precies. Ja. Hey, we hebben jou gevraagd een drankje te bedenken bij de track I Just Might van Bruno Mars.
3: Yeah.
2: Ja, wat wordt dat dan?
3: Nou komt-ie. Daar heb ik dus gistermiddag lekker over na zitten denken. Dat is een milkshake met bruine rum en amarenekersen.
2: Oh!
3: Beperkt.
2: Oh.
3: Dus, kijk, je kan een heel tof mixdrankje maken. Maar je hebt ook, zeg maar, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Met die mixdrankjes, die stelts, hard lemonade, toch? Dat soort dingen.
2: Oké.
3: Okay. Maar dit is een hard milkshake. Okay. Hard milkshake. Dus je hebt gewoon een vanille milkshake.
2: Ja.
3: Met een shot bruine rum. Nou, die ga je lekker roeren en dan doe je er een amarenekersen op.
2: Oh.
3: Dat is echt fantastisch.
2: Zo.
3: Dan weet je wat het is, of niet?
2: Wat zeg je?
1: We zijn het nu aan het googelen, de amarenekersen.
2: Ja, is dat zo'n zoetige... Dat is niet zo'n waar als je mee rondliep, toch?
3: Kijk, dat zijn geconfijte kersen. Kijk, je hebt confijten in olie en confijten in suiker.
2: Ja.
3: Dus dat is het, hoe moet je het zeggen? Verzadigen van het product of in olie of in suiker. En dan heb je die Italiaanse kersen en die hebben zo'n toffe smaak. En nou komt die cherry cola, gewoon cherry cola. Ja. Die smaak is van amarene kersen.
1: Ah ja.
2: Oh, okay.
1: Ik zie ook, het zijn ook de kersen die op de taart liggen. Amarene kersen. Lekker.
3: Ja, absoluut. Nee, dus mijn drankje is gewoon een milkshake, bruine rum met amarene kersen.
2: Nou.
3: En waarom? Weet je wel, Bruno Mars, bruine rum, smooth, klaar. Weet
2: Kijk.
3: Je? Dus,
1: Het klinkt lekker.
2: Het klinkt heerlijk. Ja, ja, ja. Ik heb er nu al zin in.
3: Eigenlijk zou ik hem nu voor je willen maken.
2: Ja, had heel fijn geweest als je ook hier in de studio was geweest en hem even had gemaakt.
3: Volgende keer. Nodig okay. Maar.
2: Top.
1: We gaan je uitnodigen. Zeker weten.
3: Let me know.
2: Zeker. Dankjewel, chef Job Patinasarani.
1: En dit is dus Bruno Mars met I Just Might.

0: kan zijn gezicht niet meer voelen. Can't feel my face.
1: Het NPO Blend weer.
2: De zon is er weer. Het wordt vandaag 25 tot 32 graden.
0: Wat lekker. Jasmine, gaan we iets leuks doen vandaag? Is er een planning? Of moet je weer met de baby zwemmen?
2: Ja, ja, saai hè? Dat ik dat al anderhalve week roep.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is
0: wanneer
2: gewoon
0: is het klaar?
2: 10 dagen. Ja, vrijdag.
0: Vrijdag is de laatste. Mocht je niet hebben meegekregen, want we hadden het er om 7 uur even over. Dus dat is lang geleden. Jasmine die doet een cursus met de baby die 9 maanden oud is.
2: Zelfredzaamheidscursus.
0: En die moet dus omdraaien in het water. Dat leert ze.
2: Ja, dus als ze in het water terechtkomt, dat ze dan weet dat ze moet omdraaien en dan kan drijven in plaats van verdrinken.
0: Ja, en het gaat steeds beter.
2: Het gaat steeds beter. Ja, ik heb filmpjes. Ik deel ze ook op mijn socials, Jasmine Sender. En ja, daar zie je haar progressie. Dus dat gaat hartstikke goed.
0: Stijgende lijn.
2: Ja, zeker.
0: Maar wanneer is het klaar?
2: Vrijdag.
0: Vrijdag, oké. Okay, ja. Gaan we dan iets leuks doen.
3: Caribbean Classic.
0: Nu vast iets leuks op je radio. En het past een beetje bij de temperaturen van vandaag. De Caribbean Classic. Die draait om een festival dat komende zaterdag en zondag plaatsvindt in het Gasperpark in Amsterdam. Ik heb het over Reggae Lake. Daar waar je natuurlijk grote reggae en dancehall sterren kan vinden. We draaiden van de week al UB40. Want dat is de grote headliner als band.
2: Ja, gek man.
0: Red wine. Ja, jij komt wel andere trekken. Oh ja, there's a rat,
2: there's a
0: in the
2: rat
0: kitchen.
2: In the kitchen, what am I gonna do? There's a rat in the kitchen, what am I gonna do?
0: Elva Blondie is er ook te vinden. En ook Idonia. En ook een man die een paar jaar geleden maandenlang in Rotterdam bleef logeren.
2: Oh.
0: Omdat hij hier zoveel kon optreden. We zijn zo fan van hem dat hij genoeg optredens had om hier maandenlang te zijn. En mocht je daar iets van willen zien, typ even Egyptian en Cuba in op YouTube. En dan zie je dat ik bij hem langs ben gegaan. Hij had zelfs een pooltafel in zijn kamer.
2: Oh, wat gezellig. Je bent gewoon bij hem thuis geweest. Althans, op zijn logeerplek.
0: Ja, zo'n Rotterdamse thuis, ja.
2: Oh, wauw.
0: Als een opnameplek.
2: Zo
0: had gewoon een eigen studiootje daar.
2: Oké.
0: Ja, en een pak geld en een hele grote zak vol iets groens. Ik weet niet wat erin zat. Het leek op een plantje. Ik heb het over Egyptian, die deze grote hit heeft gemaakt, Hold You.

0: En Vogue met A Never Gonna Get It. Ja, Jasmine heeft ze laatst nog mogen aankondigen bij het Kwaku Festival in Amsterdam. Over mooie grote optredens gesproken. Ik kwam een fragmentje tegen dat ook staat op onze Instagram-account. NPO Blend heten we daar aan elkaar. Van Ekan. Ekan vertelde dat hij bij een koninklijke familie was. Hij mocht daar optreden. Hij verwachtte een hele grote show. Maar uiteindelijk zaten er maar 3 mensen in de zaal. En van die 3 mensen, het waren 3 vrouwen, was er één een jarige job. Dat was een klein meisje, een prinsesje. En dat prinsesje die begon op een gegeven moment een beetje moeilijk te doen tijdens de show. Dus Ekan zei van, oké, ik moet dus stoppen. En toen zei ze, ja, want ik wil een ander liedje horen.
1: She said, no, stop. And I was like, what's going on, sweetheart? Everything okay? She's like, I want to hear Mr. Lonely. I said, that's it? She said, yes, can you just play that first? I said, okay, no problem. So we start singing Mr. Lonely. She's like, Lonely, I'm Mr. Lonely. Right? So the song finished, she's like, ah! Again!
2: Nah. We can't treat you like a city
0: boy. Om een lang verhaal kort te maken, Ekan heeft dus een uur lang dit liedje moeten zingen.

0: Chris Brown en daarvoor de Next Movement van The Roots. En op de achtergrond hoor je allemaal dingen vallen en dat is omdat Jamie de studio in is gekomen. Nou, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat ging er allemaal om?
1: Nee, dat is niet omdat ik hier de studio binnenkom lopen, maar gewoon omdat als je iets aanraakt dat alles omvalt. Ja.
0: Heb je klachten, Jamie?
1: Nee, verder gaat het goed hoor.
0: Ik heb de tv's vast voor je aangehouden.
1: Kijk eens aan. Ja. Lekker, een NOS-journaaltje kijken. Ja, tuurlijk.
0: Ja, het gaat wel om over de eclipse vanavond om 7:50.
1: Ja, heb je een brilletje?
0: Nee, nog niet. Jij?
1: Nog niet. Je gaat hem nog even scoren vandaag voor 44 euro.
0: Of hij nog te regelen is. Kost dat ding 44 euro? Is
1: nou,
0: dat
1: ja,
0: echt zo?
1: Het is nu wel, als je er nu nog één moet kopen.
0: Ja,
1: ja die bedrijven die dingen verkopen, die gaan vandaag de dag al hun investeringen eruit halen.
0: Ja, ja, we hebben experts gehoord. Je mag dus niet een cd voor je gezicht houden of een zonnebril opzetten.
1: Nee, dat werd vroeger natuurlijk nog wel eens gedaan.
0: Dat werd toen geadviseerd.
1: Ja.
0: Maar dat schijnt dus heel slecht te zijn. En dat infrarood, dus je hebt het UV-licht, maar ook infrarood licht, dat kan je oog dus beschadigen zonder dat je het voelt.
1: Ja, omdat het een soort vergrootglas is.
0: Ja.
1: Dus de zenuwen daarachter, die kunnen dat niet aan. En ik heb inderdaad begrepen dat je dan denkt, nou, ik heb het gezien, ik heb nergens last van. Maar dat je dan de volgende dag wakker kan worden met slecht
0: zicht. Zwarte vlek of zo. Ja.
1: Ja, dus nee, ik zou dat niet. En je camera kan er ook aan kapot gaan, toch?
0: Ja, je moet ook niet je telefoon er naartoe houden.
1: Dus als je geen bril hebt, kun je eigenlijk helemaal niks.
0: Dan kan je naar nos.nl, dan kan je live meekijken.
1: Ja, of de NASA-toestand.
0: Kan ook natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hoe gaat het met de zoektocht naar de grootste hit van Stevie Wonder?
1: Ja, gisteren hadden we even een break natuurlijk, hè, door de hip-hop top 153.
0: Ja.
1: Dus we hebben er nog bij één, Signed, Sealed, Delivered.
0: Signed, Sealed, Delivered.
1: Ja, het gaat om Stevie Wonder.
0: Ja, lekker man.
1: Ja, veel goede suggesties denk ik.
0: Over mannen met zonnebrillen gesproken.
1: Inderdaad, ja. Ja.
0: Wat
1: ja,
0: moeten we nog van hem toevoegen?
1: Ik kan op zich wel gewoon zonder bril naar de zon kijken.
0: Ja, die ziet dan niet.
1: Nee, ja.
0: Nee. Goed. Oké, de grootste is van Stevie Wonder. Die kunnen ingestuurd worden via de NPO Luister-app.
1: Ja, I Wish vind ik leuk. Heb jij een favoriet?
0: I Wish, inderdaad. Ja, hoe heet die nou die voor zijn dochter had geschreven?
1: Ja, tuurlijk.
0: Isn't she lovely?
1: Ja.
0: Isn't she wonderful?
1: Dat is ook een essential, hè?
0: Ja, het zijn er wel een paar.
1: Ja, dus kom maar door. Laat me weten.
0: Het kan via de NPO Luister-app. Klik op Lent en klik op berichtje en stuur iets naar Jamie. Je hoort hem tussen 10 en 1. En ik heb er nog net voor de headlines eentje voor je. Grote hit van The Voice, Whitney Houston. I'm Your Baby Tonight. Een hele fijne dag vandaag.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: On your own supply. Het is ook veel lekkerder om in de wolken te zijn door de liefde, toch? Jamie's Jams gaat van start met Toni Braxton. You're making me high.

1999. Nog steeds een waanzinnig album, hoor. Daar scoor je echt wel punten mee als je die uit je LP-collectie trekt tijdens een romantisch avondje. On How Life Is staat ook het waanzinnige Do Something op. Maar de bekendste is toch deze, I Try, Macy Gray. Ja, ik dacht even goed nieuws voor je te hebben, maar het is alweer uitverkocht, zie ik. Zij staat namelijk op 12 november in de Paard in Den Haag. Kaarten kosten €49, is ook nog best schappelijk. Maar wat ik zeg, grote belangstelling, geen kaartje meer voor te krijgen. Of je moet zelf even iets hosselen, maar misschien wel. Hey, dan maar een feestje vieren met de muziek van NPO Blend. Zit tenslotte gratis voor je in de lucht. Blijf ik iets krankzinnigs vinden overigens, maar goed. Hey, we zijn vertrokken naar de woensdagmiddag. En dat doen we met Kanye West en ook...

stel je even voor, je doet mee aan Idols of aan Holland Got Talent of zo. En in plaats van 4 juryleden zitten er 1200. Dat zou krankzinnig zijn, hè? Probeer die maar eens allemaal te overtuigen. Dat lukt je niet zomaar natuurlijk. En toch gebeurt dit ieder jaar tijdens de Rock'n'Roll Hall of Fame ceremonie. Als je aan die lijst wordt toegevoegd, dan vindt de meerderheid je dus een absolute legende. En dat gaat gebeuren, hoor. Met deze vrouw, Sade, in november van dit jaar. Smooth Operator nu bij

0: Het is een woensdagmiddag die er zonnig uit gaat zien. Lekker zeg, 24 graden in het Waddengebied, 29 in Utrecht en 30 tot 32. Als je wat lager in het land zit, is dat even lekker. Het blijft ook droog, dus ga ervan genieten. Doen we met Tems, Big Daddy coming up, net als Next. En eerst Biggie.
1: Good evening, ladies and gentlemen.

NPO Blend met de throwbacks. Next en Wifey in Jamie's Jams. Het gaat weer gebeuren, hè? Even een paar tropische dagen in ons koude kikkerlandje. Temperaturen vandaag tot een graadje of 29, 30. De komende dagen lopen die temperaturen op tot, nou, misschien wel 36 graden. Hey, en daar hoort ook muziek bij, toch? Even een vraagje, wat is dan voor jou de ultieme zomertrack? Waar krijg je het gelijk warm van? Of wat doet je terugdenken aan, nou, misschien wel de camping van vroeger, of die roadtrips die je altijd maakte? Misschien wel gewoon je vaderland? Zou ook goed kunnen. Aan welke track heb je zomerse herinneringen? Kan ook zijn dat je nu in het buitenland zit en denkt, nou, ik zit helemaal lekker in die lokale muziek hier. Daar voel ik wel wat voor. Leuk om dat even te delen met de mensen. Als je nou even de NPO Luister-app erbij pakt en je gaat naar Blend, dan kun je een berichtje deze kant op sturen naar de studio. Even een goede suggestie voor een zomerse tune. Dan doen we dat even, ja, als een pre-party op de hete zomerdagen die ons weer te wachten staan. Zometeen krijg je van mij alvast, die hoef je dus niet aan te vragen, Summer Love van Justin Timberlake. Voor iedereen die inderdaad nog even terugdenkt af en toe aan die eerste of tweede zomerliefde. Wat een mooie moment altijd, hè. Kortstondig, vurig, kortstondig. Daarna nooit meer wat van gehoord. Heerlijk, zo heb ik het liefst.

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen, meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Pond, Jamie.
3: Yes, 3 over 11 op deze woensdagochtend. Goed dat je erbij bent. Jamie's Jams met Lil' Kim, Lil' C's, Crush on You, John Legend komt eraan. En eerst Miss Mariah Carey.

0: Slow down. Doe het maar lekker rustig aan met dit soort warme temperaturen. Goed smeren. En gewoon even dat tempo een beetje aanpassen, weet je wel. Ja, toch? Leuk om even te kijken in de NPO Luisterapp. Als ik je vraag wat nou die ultieme zomerhit voor jou is, waar je fijne herinneringen aan hebt, komt van alles voorbij. Dan ga ik even naar Diedeke, want jij bent net klaar met sporten, toch?
1: Yes, dat klopt.
0: Ja, wat heb je gedaan?
1: Mijn armen en mijn schouders getraind.
0: Kijk eens aan, je gaat gewoon voor dat gespierde lichaam.
1: Ja, fit lichaam.
0: Ja, dat is het geheim van Jennifer Lopez, hè? Dat heeft zij gezegd. Waarom ze er nog steeds zo goed uitziet.
1: Ja. Als ik er zo uit zou zien.
0: Nou ja, kijk, zij zegt, vaak denken mensen, nou, ik moet afvallen. Maar je moet gewoon juist je spieren blijven trainen. Want daar blijf je er jong van uitzien.
1: Nou, kijk.
0: Dus jij volgt dat advies goed op.
1: Ja, heel goed.
0: Hey, jij vertelt in de app dat je als 19-jarige in New York bent gaan wonen. Waarom was dat?
1: Nou, ik wilde eigenlijk altijd graag studeren in New York. Of in Amerika, alleen dat was zo duur. En toen kwam er een kans om 3 maanden te werken in New York. Tussen mijn eerste en het tweede jaar van mijn studie.
0: En wat voor studie wilde je per se daar doen dan?
1: Iets met sociologie bijvoorbeeld. Maar ik wilde gewoon heel graag een jaar ervaren in Amerika eigenlijk.
0: Ja, en wat voor werk moest je dan doen om dat allemaal te bekostigen?
1: Nou, ik heb gewerkt in kampen voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat een indrukwekkende tijd is geweest.
1: Ja, dat was een hele bijzondere tijd. Vooral als 19-jarige die nog nooit ergens in de wereld geweest is.
0: Ja, loop je ineens naar de Big Apple.
1: Ja.
0: In plaats van die camping in Spanje.
1: Juist.
0: Ja. Juist. Hey, en is er dan ook een bepaalde zomertrack die je daaraan doet terugdenken?
1: Ja, zeker. Toen was Lumi D en Never Leave You was gewoon... werd daar echt alleen maar door de speakers geblazen, zeg maar. En ik mocht nergens naar binnen bijna, want je moet natuurlijk 21 zijn.
0: Ja.
1: Maar de plekken waar ik naar binnen mocht, werd dit echt mega vaak gedraaid.
0: Inderdaad, je had eigenlijk even 2 jaar moeten wachten nog.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ben je dan met fake ID's aan de slag gegaan en zo?
1: Nee, gelukkig zag ik er wel redelijk oud uit. Oh. Dus bij sommigen waar je geen ID hoeft te laten zien, kwam ik wel naar binnen.
0: Nee, precies. Je wil ook niet het risico lopen dat je Amerika nooit meer binnen mag.
1: Nee, zou jammer zijn.
0: Oké, nou, ik vind het een goed verhaal. Ik ga hem voor je draaien, Diedeke.
1: Top, dankjewel hè.
0: Hoi.

Met Jamie Jams. Hé, hey, wel een feest was het, hè, gisteren. De verjaardag van hiphop hebben we even goed gevierd met z'n allen. Dankzij jou hebben we de hele dag de 153 beste hiphop tracks ooit kunnen draaien. Er stonden heel veel fijne bangers in. Ik hoop dat je hebt genoten. Er stonden ook heel veel tracks niet in, hè. Ja, ontkom je helaas niet aan. Mocht je me gemist hebben, je kunt sowieso de hele dag gewoon lekker terugluisteren in de NPO Luisterapp of via npoblend.nl. Ook als je zelf gestemd hebt, om even te checken op welke positie je track is geëindigd. Misschien heb je jezelf nog wel teruggehoord. Leuke feitjes over de muziek. Maar je kan hem ook zelf checken op Spotify. Dan zoek je even op NPO Blend. Ga je naar dat profieletje toe. En dan heb je gewoon de playlist voor dit weekend al verzekerd. Hè? Is dat even lekker? Gratis tipje van mij. De hele lijst vind je dus op Spotify. 50 Cent en Nate Dogg die stonden allebei twee keer in de lijst. Maar niet met de track die zij samen maakten. Beetje gek misschien, maar er is gewoon niet genoeg op gestemd. Dus als een schrale troost is die hier, 21

een sunflower in mijn tuin. Zij moest scheef gaan groeien. Het is heel zwaar werd. Kopje helemaal afgebroken. Zo, je had het... Goed. Even een stukje persoonlijkheid erin. Post Malone, Sway Lee en Sunflower in Jamie's Jam. Zeg, ga je lekker? Ben je een beetje van het zonnetje aan het genieten? Doe het lekker rustig aan? Of hebben ze iets van, ach, hou eens op, zeg. Ik ben gewoon keihard aan het werk. Centen moeten verdiend worden. Nou, dan is deze...

Peter Ventross, The Legend, Never Too Much in Jamie's Jams. Je luistert Blend, waar we onderweg zijn naar de woensdagmiddag. Gisteren hebben we de lijst, de zoektocht even op pauze gezet door de Hip Hop Top 145. De Hip Hop Top 153. Ik heb iets met getalletjes vandaag, ik weet het niet.

0: of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen.

0: Bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen weer zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden.
1: 36.
0: Dit was het NOS-journaal.
2: Eruit. Lekker zeg, 2 over 12. Woensdagmiddag eet smakelijk als je gaat lunchen. Craig David, Sting, Rise and Fall. Zometeen, naar eerst Lucy Pearl.

kwart over 12 op deze woensdagmiddag. Goed dat je luistert naar NPO Blend. Heb je de nieuwste Beyoncé al gehoord? Morning Dew, dankie, dankie, dank. Hoor je zometeen in Jamie's Jams. En we gaan verder met de zoektocht naar de essentials van Stevie Wonder. Denk er alvast even over na, hè? Komt het goed?

0: Essentials.
1: Nog een samenwerking onderweg. Jay-Z, Rihanna en Kanye West. Run This Town hoor je zometeen. Eerst de man die we, nou ja, muzikaal gezien een beetje leren kennen op 11-jarige leeftijd. Moet je er wel vroeg bij geweest zijn, net als hij zelf. Maar dat was een beetje het moment dat hij bij Motown binnenstapte natuurlijk. Met een beetje ja, soulachtige geluiden, een beetje funk, een beetje R&B, pop en jazz. Het was in ieder geval ergens herkenbaar, maar ook wel weer vernieuwend. Hè? Die synthesizers van hem en natuurlijk de mondharmonica. Het gaat deze week om Stevie Wonder in de spotlights in Jamie's Jams. We zijn op zoek naar zijn 5 meest iconische tracks en we hebben er al 1. One. Signed, Sealed, Delivered hebben we afgelopen maandag toegevoegd. Gisteren was het even tijd voor de hip-hop top 153. Maar we gaan weer verder. Welke tracks van deze legende zijn nou zo iconisch dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven? Geef je suggestie door, dat kan via de NPO Luister-app. Ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op en dan gaan we dat even vieren zometeen. Hoor je hem hier.

0: Essentials.
1: Heeft de godsvermogen gekost deze track? Jay-Z, Rihanna en Kanye West. Hij heeft nog meer opgeleverd gelukkig. Run This Town, NPO Blend met Mark Morrison zometeen. Return of the Mac. En eerst kijk ik even in de NPO luisterrap, want het gaat los als het gaat om Stevie Wonder. De artiest die we deze week in de spotlights hebben staan. Ja, gisteren hadden we even een pauzedagje in verband met de Blend Hip Hop Top 153. Maar we gaan gewoon verder met het verzamelen van zulke iconische tracks dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben. Als het gaat om Stevie Wonder hebben we Signed, Sealed, Delivered al op de lijst staan. Ja, weet je, het is een cliché natuurlijk, hè? Maar ja, die zijn ook waar. En de meeste ouders zullen het herkennen, dat geluk van een kind mogen krijgen. Hè? En dat dan zien opgroeien en zo. Dat is, ja, dat is gewoon niet in woorden uit te drukken. De dingen waar je trots op kan zijn als ouder zijn, hè, is ongelooflijk. Je een volle poepluier. Jee, de vlag gaat uit. Ja, dat is wel wat het is. En ook altijd een mooie aanleiding om een liedje over te schrijven natuurlijk. Heeft Stevie ook gedaan voor zijn dochter Aisha. Ja. We kennen hem allemaal. Het is echt even genieten. We gaan hem toevoegen als derde in de lijst. Stevie Wonder en Isn't... Nee, is het de derde? Het is de tweede, hè? Moet wel scherp zijn. Kijk, ik ben helemaal in de war door die dagen natuurlijk. Dit is de tweede. Wacht, ik ga even snel het dingetje nog aanpassen zo. Dan klopt hij. Ja, let's go. Blend.

0: glazenwasser is geweest.
1: Oh, ik zie het. Dacht je daarom, ik ga alles even openzetten?
0: Nee, ik kwam hier binnen, helemaal verlicht, joh. Alles moest hier helemaal open, zodat de glazen wasser goed kon zien of die een beetje progressie kon boeken, weet je wel. Mm. Maar dan zie je inderdaad dat het toch wel nodig is, hè? Hoe vaak doe jij dat thuis?
1: Ja, ik weet niet of ik het ooit heb gedaan.
0: Nee, dat heb ik dus ook. Ja. Als dat weg waar mijn schoonfamilie dan op bezoek komt, dat ik mijn schoonmoeder ineens de ramen zie lappen, dan denk ik, oh ja.
1: Dat heeft ook gebeurd.
0: Oh ja, dat hoort eigenlijk ook bij het huishouden, ja.
1: Nee, je vertelde dat inderdaad. En toen dacht ik heb geen idee hoe je dat doet. Met azijn.
0: Oh, je weet niet eens hoe je dat doet.
1: Ik zit heel erg denken aan Mr. Miyagi, wax on, wax off. En ik heb met een trekker, maar ik heb geen idee.
0: Nee, wil je eens kijken als je thuis komt vanmiddag?
1: Ja, weet je wat ze zeggen? Kranten. Of is dat spiegels? Zeg maar niet zo vaak schoon.
0: Oh, nee, maar kranten, dat is zeg maar tegen de strepen en zo.
1: Oh ja, toch wel, hè?
0: Ja, ja, nee,
1: dus ik weet wel wat, maar ik doe het alleen. Dus,
0: maar je kan nog steeds niet naar buiten kijken in dat huis van je?
1: Nee, joh, maar die kunnen ze ook niet naar binnen kijken.
0: Je hebt toch ook gebouwd? Dus dat ligt er niet allemaal stof op die ramen.
1: Ja, maar het geeft ook een beetje mysterie mee.
0: It's a vibe. God. Nou goed, hier kunnen we lekker van het zonnetje genieten nu. En een mooie uitzicht hier op het prachtige Mediapark. Goed, wat gaan we doen zometeen?
1: Nou ja, nu we kunnen zien ook dat het zonnetje schijnt, dacht ik, een beetje dancehall, een beetje Kevin Little.
0: Oh, ja. Lekker?
1: Ja.
0: Gaat goed met je?
1: Broodje pindakaas gereden.
0: Ja, daar ben ik.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee

Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteren. Nou, hij staat online.
1: Elke dag na je lunch brengt ze tracks een hele bunch. Van Beyoncé, Bruno Mars tot Chaka Khan.
0: En Miss Dynamite.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroeps

huiswaarts blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

bij je aanstaat, is deze ook een beetje voor jou. Addicted van Georgia Smith. We zijn onderweg naar een heerlijke woensdagmiddag die vanaf 4 uur wordt overgenomen door Wansie en Howard in het programma Bridge the Gap.

van de twee jij zou willen horen? Is het A, What They Do? Of B, The Seed 2.0? Je kan je keuze doorgeven via de NPO Live app.

Ben je misschien What They Do vergeten? Onze luisteraar Lisa die app, beide, maar ja, heeft toch gestemd op A, What They Do. Net als Darnell, Humphrey en Dayanira. En the list goes on, want vandaag heeft de andere track, The Sea 2.0, geen enkele stem gekregen. Dat is nog nooit gebeurd. Nou goed, ik ben blij dat ik het toch even aan je heb gevraagd, want ik wil natuurlijk wel ervoor zorgen dat jij de beste woensdagmiddag hebt met Blend op de achtergrond. Je luistert

deze is fire, hè? Timbaland en Chloe. Mocht je ooit het budget hebben om ze te boeken voor je feestje, zorg dat je ze allebei boekt. Ja, je kan alles wel willen uitgeven aan Timbaland, maar die doet alleen ad-libs.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Who's in the place?
1: Who's in the place? Sienna.
2: Foxy Brown en Jay-Z Albie. Zometeen ook John Legend en Andre 3000 op Blend. Greenlight. Maar eerst het spel waar zelfs de grootste muziekkenners op stuk lopen. Een paar seconden van de stem, niet meer dan dat. We spelen iedere werkdag de uithaal samen. En ja, het gaat toch vaker mis. Ik snap het, het is ook ontzettend lastig. Want ja, ik laat je maar een paar seconden van een stem horen... en dan de vraag wie is dit en op welke track hoorde je dit. Vandaag niet zozeer een uithaal... maar wel een stemgeluid dat alleen deze persoon kan maken.
3: Greetings, girl.
2: Wie zegt hier greetings, girl?
3: Greetings, girl.
2: Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ben benieuwd of je hem hebt. Give me

0: WhatsApp. Wilma en Dwayne waren er heel vroeg bij. Bij Wilma weet ik dat ze geen gekke dingen doet. Maar Dwayne die is laatst bijna verongelukt in de auto, omdat hij zo snel probeerde te reageren. No trees were hurt, heb ik gelukkig begrepen. Ook Jess en Humphrey waren er snel bij. Die dachten, I know, te horen van De La Soul. I don't know. Zullen we even luisteren? Even kijken of het zo is, hoor.
1: Greetings, girl.
0: Ja, De La Soul, I know. Goed om te zien dat die NPO Luister-app...

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo Howie.
2: Hi Wansie.
1: We zijn er weer.
2: Ja, ja.
1: Op deze, is het een tropische dag?
2: Volgens mij wel. Zo voelt het wel hoor.
1: Ja, ik vind... Nee, oh, Daniel schudt van niet.
2: Voor mij wel.
1: Oké, het is
2: Daniel,
1: een warme dag.
2: Daniel kan het bekijken.
1: En we komen er net achter dat de airco hier op +3 staat. Dus de boel wordt ook nog eens verwarmd.
2: Lekker opgestookt.
1: Maar wij zijn wel team Korte Broek vandaag.
2: Dat sowieso. Heb je onze kuiten gezien? Sexy shit hoor.
1: Ja, die verdienen het om gezien te worden. Weet je wat ook het verdient om opgestemd te worden? De twee opties zijn goed gejat van vandaag. Het was echt een heel slecht bruggetje, maar dat maakt niet uit. Wil jij zometeen in Bridge the Gap horen Lauryn Hill en Do Up That Thing? Original. Of word jij blijer van Kanye West die daar

0: Maar ik voel die beat echt heel erg.
1: Ik ben wel Kanye-fan en ik heb ook om gestemd.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus. Nou ja, jij bepaalt verder, ook als je aan het luisteren bent. Wie wil je horen, Lauren of Kanye? Je mag het doorgeven via de poll die eraan komt via de NPO Luister-app.
2: NTR, 1C en Howard.
0: Het is tijd voor Bridge the Gap, waar je zo meteen Jeremiah en 50

0: dit?
1: Ik hoop het niet voor hem.
0: Oh.
1: Maar het zou zomaar kunnen, want het is met 50.
0: Ja, ja, ik zit even te denken, waar kennen we hem ook alweer nog meer van? En daar kom ik dus niet op.
1: Nou, van een versus die niet helemaal lekker liep.
0: Oh, tegen wie was dat dan?
1: Ja, volgens mij waren ze met een paar tegen een paar. Zeg maar, met de jonge boys tegen wat gevestigdere namen. En het was geen reclame.
0: Oh, voor niemand niet?
1: Nou, in elk geval niet voor Jeremy.
0: Nou, jij klonk net opperbest op Down On Me samen met the one and only 50 Cent.
2: Dit is Bridge the Gap met 1C.

0: zeggen, man.
1: Ja, maar dat is niet erg.
0: Nee, bedoel... maar we hebben nog heel september. Vaak is dat een hele mooie maand.
1: Ja, ja.
0: Dan word ik nog jarig op 6 oktober.
1: Precies,
0: en
1: precies.
0: En daarna gaan we pas over winter praten.
1: Oké, ja, we gaan eerst naar een hele mooie herfst.
0: Ja.
1: En nee, naar een mooie nazomer. Laten we dat
0: ook
1: zeggen.
0: Ja, dat toch?
1: Ik zie dat we een appje binnengekregen hebben van Dwayne. Ik riep net op, wil je Lauryn Hill horen zometeen of Kanye West? En Dwayne die vindt dat ik Ye een beetje moet gunnen.
0: Oh.
1: Ja, op zich, ik ga er niet over, Dwayne. Maar ik zou, als ik jou was, gewoon iedereen die jij kent rallyen om naar die NPO Luister-app te gaan en zijn stem uit te brengen. Want op dit moment staat Lauryn Hill voor.
0: Oh jee.
1: Ja, dus
0: is het een straatlengte of is het een stoep?
1: Ik metaforen zijn ingewikkeld.
0: Maar is dit een grote afstand?
1: 60 om 40.
0: Oeh, ja, dan dus moet je inderdaad de groepsapp activeren. Ja, want als er niks gebeurt.
1: Ja, ja.
0: Ja, kan je wel horen. Weet je wat je moet doen?
1: Ja, die NPO Luister-app aan het werk zetten. Fijn dat je erbij bent. In Bridge the Gap zometeen natuurlijk goede muziek. Denk aan...

0: staat ook klaar. En Howie, heb je je bril al klaar liggen?
1: Nou, nee. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet.
0: Nee, jij hebt 1000 brillen, volgens mij.
1: Ik heb 1000 brillen. Misschien kan ik er een paar tegelijk opzetten. Ja. Zou dat helpen?
0: Nou, of dat kan, gaan

0: Ja. Maakte ze girlfriend en die hoorde je net in Bridge the Gap. Zometeen dan gaan we het dus hebben over die eclipse, die zonsverduistering. Ga jij het volgen? Zo ja, hoe? Of zeg je wat een onzin? Ik ga hele andere dingen doen op dat moment. Via de NPO Luisterapp kan je het ons laten weten. Eerst is het weer tijd om onze nieuwskennis van vandaag te testen.
1: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Dat doen we met quizmaster Daniel. Hallo.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het?
3: Gaat goed.
0: Ja? Ja, lekker.
3: Met jou?
2: Ja, hartstikke goed.
3: Fijn.
2: Ja, er lijkt maar één ding in het nieuws nu gaande te zijn.
3: Maar
2: ongeveer.
3: Echt, hè?
0: Ja, ja.
3: Eclipse voor eclipse na.
2: Ja, toch heb ik nog wel wat andere dingen gevonden. Dus
3: okay.
2: Er zijn weer een paar vragen. 3 vragen zijn er. Meer keuze. Weet je het antwoord? Dan roep je je naam. Heb je het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen. Jullie strijden in deze nieuwsquiz voor een track. Howard, voor welke track ga jij?
3: I Am Mad van de legendarische rapper Tupac.
0: Nou ja. Tupac stond hoog in de hip-hop 153.
2: Op nummer 2, op nummer 2.
0: Met dit nummer ook, hè? Of niet?
2: California Love.
0: Sorry. Ja. Want ze heeft het weer helemaal niet op een rijtje. Anyway, ik ga graag voor Sir Mix-a-Lot, want die is jarig vandaag.
2: Ook een toffe plaat.
0: 63.
2: Ja. Goed, gaan we naar de eerste vraag. Dat gaat over verkeersergernissen.
3: Oké, daar weet ik veel van.
0: Nou, ja.
2: Ik bedoel, we hebben ze natuurlijk allemaal. En ja. Al jarenlang is geen richting aangeven de grootste ergernis. Tot dit jaar. Uit het jaarlijkse onderzoek is gebleken dat ergernis nummer 1 in de voorgaande jaren, dat hij naar de derde plek is gezakt. Wat staat nu op nummer 1? Is dat A, onnodig linksrijden? Is dat B, bumperkleven? Of C, Tesla-rijders?
3: Howard.
2: Dat ging moeizaam.
3: Ik denk bumperkleven.
2: Dat is helemaal goed. Ja. Dus 16,2% van de meer dan 1000 ondervraagde mensen die noemt dat de grootste ergernis. Daarmee is hij van de derde naar de eerste plaats gegaan. Op korte afstand volgt telefoongebruik achter het stuur. Dus 15,8% van de mensen die dat daarop gestemd hebben als grootste ergernis.
0: Ik vind geen richting aangeven echt wel heel irritant.
2: Ja, en ik links blijven hangen.
0: Ook.
2: Ook echt, ja. Inderdaad. Ja, dat is ook zo irritant. Maar goed, gaan we naar de tweede vraag. Vliegtuigmaatschappij KLM die gaat bezuinigen. Tenminste, ze verkopen. Kopen het zelf zo niet, maar stiekem is dat eigenlijk wel zo. De Europese vluchten nemen ze vanaf of op de Europese vluchten nemen ze vanaf oktober maatregelen. Welke zijn dat? A. Passagiers krijgen geen broodje, bier of frisdrank meer. B. Ze zetten de airco uit en de ramen open voor verkoeling. Of C. Ze laten stagiaires vliegen in plaats van dure piloten.
0: Ja, want ik heb me gedisqualificeerd.
3: Wat heb je gedaan?
0: Want hij was nog niet uitgesproken.
2: Ja. Nou, Howard, vertel. Is het A, B of C?
0: Het is A.
2: Dat is helemaal goed. Ja,
3: van die ramen open leek me niet helemaal handig. En stagiairs klinkt ook niet geloofwaardig.
0: Nee, je krijgt geen broodje kaas meer.
2: Nee, en geen colaatje meer.
0: Maar nog wel een stroopwafel, koffie, thee en frisdrank. Denk ik?
2: Nee, geen frisdrank ook meer. Nee. Ja. En, je kan overigens wel deze dingen kan je gewoon nog bestellen, maar dat moet je dan van tevoren doen of tegen betaling.
3: Oké.
2: Ja.
3: Wauw.
0: Het wordt echt. Je wordt aan alle kanten uitgeknepen tegenwoordig. Ja.
2: Maar gelukkig, Howard, mag jij wel je plaatjes zo kiezen natuurlijk. Gaan we voor de vorm nog naar de laatste vraag. Een Britse familie die heeft maandenlang gratis over de tolwegen in Frankrijk gereden. En niet met 1 auto, maar met 3. Hoe deden ze dat? Hoe hackten ze het systeem? A. Ze plakten hun kenteken af. B. Ze hackten het betaalsysteem met behulp van AI. Of C. Heel simpel, ze hielden de slagbomen voor elkaar open.
0: Wonsie. Ik denk C, want dat vind ik echt heel grappig.
2: Nou ja, heel grappig, maar helemaal goed ook.
0: Het klinkt als wat Britten doen. Zonder heel erg te generaliseren.
2: Ja, en daar zijn ze maandenlang mee weggekomen. En zijn uiteindelijk wel gepakt.
3: Crazy.
0: Love it. Sorry, dat vind ik echt heel grappig.
3: Ik denk dat het niet opgaat voor die boze Fransen, maar wij gaan luisteren naar Tupac. I am at it.
4: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: nog I Ain't Mad At You van Tupac. Ik ben ook niet boos op jou, Howie, omdat je hebt gewonnen in de nieuwsquiz vandaag.
1: Dat kan gebeuren.
0: Eigenlijk nooit.
1: Nee.
0: Toch? Ik neem mijn verlies. Zometeen dan hoor je Roses Are Red van de Mac Band.
1: Ja.
0: Misschien Lauryn Hill of misschien Kanye West. In goed gejat.

0: geplaatst in 1999 plaats. Kan ik me trouwens niet echt meer herinneren. Jij
1: ik
0: wel?
1: Weet er nog wel iets van, maar... Ja, volgens mij was het toen niet zo overheersend in het nieuws als nu.
0: Nee, hè? Ja, en de reden waarom het nu ook zo groot in het nieuws is... is omdat de eerstvolgende echt volledige in Nederland... pas in, Daniel, zeg ik het goed, 2135 gaat zijn.
1: Wat?
0: Ja, daar gaan onze kinderen niet eens meemaken,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, die gaan we net missen.
0: Ja, nou... vanavond rond 7:15 begint hij. Een half uur later dan kan je de eclipse goed zien. En rond 7:50 is hij dan op zijn maximum. Dus dan is ongeveer 88% van de zon niet te zien. Rond 9:00 is het klaar.
1: Ja, en dan komt de meteorenregen.
0: Die komt ook nog?
1: Ja, er komt een soort vallende sterren...
0: Echt?
1: Parade, ja. Geen grap.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, eerst dacht ik van ja, eclipse. Maar omdat ik dan hoor, de eerstvolgende volledige is dan in 2135, dan denk ik, oh.
1: Dus je gaat toch kijken?
0: Ik zou niet weten hoe.
1: Door een vergiet.
0: Ja, dat is dan indirect, toch? Ja. Zullen we meteen nog even wat tips erbij pakken?
1: Hoe je kan
0: kijken mocht jij, net als wij, geen eclipsbril te pakken hebben
1: maar
0: gehad.
1: Maar wel een vergiet.
2: Als je het vergiet hebt en de zon schijnt, je houdt dat loodrecht op de zon. Dan zie je door al die gaten van het vergiet eigenlijk als het ware allemaal kleine zonnetjes. Maar als die zonsverduistering gaat plaatsvinden, dan worden dat ook eigenlijk allemaal halve rondjes. Want de schaduwen veranderen ook door die eclips. Dus heb je geen eclipsbril, dan kan je ook heel goed een vergiet pakken en het dan zo projecteren op een wit papier. En dan kan je dat ook prima zien.
0: Nou, oké.
1: Hij was me kwijt bij dat loodrecht. Hoe kom ik erachter dat ik loodrecht bezig ben?
0: Je vraagt mij. Ja. Ik heb natuurkunde laten vallen toen het kon.
1: Daniel?
0: Dus Daniel heeft ook geen idee.
1: Oké, nou,
0: misschien dat jij wel een idee hebt als je luistert. Of we gaan het even opzoeken. We vroegen het natuurlijk ook aan jou. Ga jij kijken naar die eclipse? Orlando die zegt, ik heb die van 1999 nog meegemaakt. Iedereen stond buiten op straat met zo'n brilletje. En dat vond ik eigenlijk het mooiste. Want ineens stond de hele buurt samen omhoog te kijken. Mo die zegt, ik ga vooral kijken of het echt merkbaar donkerder en kouder wordt. Want dat is fascinerender dan de zon zelf. We zeggen net van je kan met een vergiet kijken als je zo'n eclipsbrilletje niet te pak hebt gekregen. Maar heb jij dat filmpje gehoord of gezien van hoe mensen in 1999 keken?
1: Dat heb ik niet in mijn parate kennis.
0: Dus, ik vraag me echt af hoe het met die mensen in de ogen gaat. Luister maar. Nou, eerst een heel leuk muziekje.
3: Oh, wat een belangstelling! Je kunt het best even samen doen, want je mag maar anderhalf minuut, 2 minuten door een brilletje heen kijken.
4: Hier kan je niks doorzien, helemaal niks.
5: Donker bier voor de zon, de traditionele vervanger van het brilletje. Overigens was het zo minimaal dat het verschijnsel met het blote oog of door een cd wel waarneembaar was, maar door de speciale brilletjes juist niet.
6: Hij is nu totaal. De brillen mogen nu af.
7: Ja, dan heb je hem.
8: Echt, het is onbeschrijfelijk. Het is net of dat het gevoel hebt dat je vader wordt voor de eerste keer.
9: Ja, ah, brillen afzetten?
10: Nee, nog niet. Er moeten nog flitsen komen.
0: Schattig dit. Die meneer die vergelijkt kijken naar een eclips met voor de eerste keer ouder worden.
1: Dat is echt heel bizar.
0: Ja, kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Het is gewoon een volksgebeurtenis.
0: Ja, en dus door 2 glazen donker bier kijken.
1: Ja,
0: dat
1: of
0: deden
1: door een
0: mensen.
1: CD.
0: Ja, maar dat raden ze dus echt af.
1: Oh.
0: Je moet niet door het gaatje van een CD of DVD kijken. Niet door fotonegatieven. Zelfs een laserbril of een zonnebril is niet genoeg om het licht tegen te houden.
1: Hmm.
0: Niet met de selfie-stand van je telefoon, want dan maak je je camera kapot.
1: Echt waar? Gaat je camera kapot?
0: Dat zeggen ze. Ik ga het niet testen.
1: Oké, stop
0: morgen...
1: met praten. Voor mijn lievelingsliedje is begonnen.
0: Oké. Ik dacht, we gaan nog even een follow-up doen morgen.
1: Okay,
0: jij
1: doe
0: doet
1: maar
0: je selfie-camera en dan...
1: Ja, ik weet niet waar ik ben vanavond, maar ik doe iets met een vergiet. Probeer het

0: Wayne op Motivation. Je hoorde dat in Bridge the Gap. En daarvoor niet alleen het favoriete liedje van Howard, maar ook van Carolien. Die appte dat het ook haar lievelingsliedje is.
1: Ja man, ik kan er nooit genoeg van krijgen.
0: Ja, Roses Are Red van de Mac Band. We hadden het net over de zonsverduistering die vanavond gaat plaatsvinden. En ik zie nu op het liveblog van de NOS dat er nog honderden mensen in Den Haag in de rij staan voor een eclipsbril bij het Museum Omniversum. Rond 3 uur gingen de laatste brillen daar in de verkoop. Mensen stonden toen al uren in de rij.
1: Ongelooflijk, dat is toch niet normaal?
0: Ja, en Yves die appt ons net van, is een lasbril dan geen optie? Maar hij appt ook meteen zelf daarna, lasbril is ook geen goed idee. Het heeft geen DIN 14. Hij heeft het net even nagevraagd.
1: DIN 14?
0: Wie weet wat dat is, mag het zeggen. Dat is, wat is het, Daniel?
1: Ja, dat is de veiligheidsclassificatie. Dus je hebt zeg maar, ook met UV-straling heb je bij zonnebrillen.
0: Oh ja.
1: Nou, dus dit is dat dan met die brillen.
0: Oké. En lasbrillen hebben geen DIN 14.
1: Kun je
0: die ze
1: nagaan.
0: Wel moeten hebben. Ja, Wilma die appte ook nog dat ze zich nog wel kan herinneren dat ze in 1999 samen met haar ex op het balkon keek naar de zonsverduistering door een cd.
1: Oh, wauw.
0: Ja, ja. Dus, maar hoe zijn je ogen dan, Wilma? Ben ik wel benieuwd naar. Heb je daar nog last van gehad?
1: Of mag je nu overal parkeren? Nee, maar kijk, zij is wel iemand die ons kan vertellen of het wel of niet. Want dan denk ik dat er vanavond toch wat mensen een cd uit de kast gaan pakken.
0: Ja, ik heb er echt nog heel veel. Dus Wilma, laat me even weten.
1: Je gaat een bril maken van cd's, nou, ja.
0: Het kan.
1: Een cd-bril zonder DIN 14.
0: Nee, maar even alle grappen op een stok. Oogartsen raden het echt af. Dus laten we

0: Ja, welke van die twee moest het gaan worden? Lauryn Hill, die overigens op plek 107 eindigde in de hip-hop 153 die we gisteren uitzonden. Staat de lijst nou al op Spotify? Ja, hè? Staat er al op. Ja. Dus mocht je het gemist hebben of hem gewoon in zijn geheel nog een keertje terug willen luisteren, dan kan dat dus op Spotify. Ja, we hadden het net over die... wat was het nou? Stoeplengte of...
1: Of straatlengte.
0: Straatlengte, voorrang. En toen zei hij, dat is toch een straatlengte geweest? Ja. Dwayne die zei, oh jee, een straatlengte. Ik ga mijn best doen, maar voordat iedereen reageert... kan je lang wachten.
1: Oké, he got jokes, maar langzame vrienden.
0: Ja, want het heeft inderdaad niet gewerkt. Nee. Lauryn Hill stond voor en dat staat ze nog steeds. Dus bedankt Dwayne voor onder andere voor het stemmen... maar het heeft niet mogen baten. Hisham, Nelson en Wilma bedank ik ook. En alle andere mensen natuurlijk. Ja.

0: That Thing hoorde je net in Bridge the Gap. Ik zit gewoon helemaal te suffen. Omdat ik helemaal in die... hoe heet dat ding? Eclipse aan het duiken ben. Ja, ik zat even te denken. Ja, ik heb het net met Daniel namelijk over. Ze hebben het over oogschade. Maar wat is dan die oogschade? Ik wil wel weten wat voor soort oogschade je dan hebt. En Howie die komt net weer binnengelopen. De macaroni is opgewarmd. Gaat zometeen lekker verorberd worden. Maar voordat het zover is, willen we jou eerst nog even vertellen dat we weer een lege plek in de playlist hebben die jij ons mag helpen op te vullen. En ja, hoe kan het ook anders? We blijven in het thema.
1: De zon.
0: Ja, de zon.
1: De zon.
0: Zeg ik als ras-echte Amsterdammer. Ja, waar denk jij meteen aan?
1: Sean Discovery met het nummer Days Like This. Here Comes the Sun, zingt hij steeds.
0: Oh ja. Maar niet Nina Simone, Here Comes the Sun achter?
1: Nee, is een ander nummer.
0: Oké. Dat is ook niet die sample.
1: Nee, zeker.

0: Dat is...
1: Tijd voor karaoke weer, hè, van jou, hè?
2: Last night.
0: Ja, zou kunnen, zou kunnen. Daar komt alleen het woordje zon in voor. Dat gaat niet zozeer over de zon. Maar wat kan jij bedenken dat te maken heeft met de zon... waar het woord zon in voorkomt, zonneschijn, rays of sun? Bedenk het maar. Laat het weten via de NPO-luister-app. Wat wij namens jou kunnen draaien, dat te maken heeft met de zon. En geniet zometeen van het zomerse Mijn Baby van Jay. Na Givion. Wat was het nou?
2: Givion.
0: Ja, toch? Ja, hij zegt Givion, maar het was Givion. Ja, dit is Jezebel.

uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Joss Stone. Met haar debuutsingle Fell in Love with a Boy, hoorde je net. En er staat er nog één op de planning. Dat is in de stad waar jij dit weekend was, Howie.
1: Londen?
0: London, oh, ja.
1: Okay. Snap sluit, ik, daar willen we afsluiten.
0: Ja, over 3 dagen sluiten ze
1: daar. Is dat in het jazzcafé?
0: Dat staat niet op de flyer van de Europese Tour.
1: Begrijp ik.
0: Maar ja, Joss Stone is nog lekker aan het optreden. En Daniel die vertelt net dat ze ook op Pride was hier ook.
1: Mm.
0: Dus ja, die is nog volop bezig. Ik zat echt zo, ja, wat doet ze tegenwoordig? Maar ze heeft ook 4 kinderen.
1: 4?
0: Ja, 4.
1: Quartet.
0: Ja, ja, hartstikke leuk. En she still makes music. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Wij zijn er tot aan woensdagavond, tot de klok 6 uur slaat. We hadden je nou net een vraag gesteld over welk liedje je wil horen dat te maken heeft met de zon. Bedankt voor alles wat er al is binnengekomen. Daar kan uiteraard nog meer bij. Maar we gaan het zometeen ook eventjes hebben over logeren of blijven slapen. En dan of kinderen. Nee, goed, ik ga het nog niet verklappen. In ieder geval, we hebben het best wel vaak over sleepovers.
1: Het is een terugkerend onderwerp.
0: Ja. En dat komt omdat er iedere keer filmpjes online zijn van mensen die daar meningen over hebben.
1: Ja, nee, maar het is ook iets waar je niet over uitgepraat raakt. Want kinderen is toch het meest kostbare dat we bezitten.
0: Precies.
1: Wat we hebben. En uitlogeren komt niet altijd zonder gedoe.
0: Nee, precies. Nou ja, dat bleek maar weer. En daar gaan we het zo meteen dus eventjes over hebben. Maar eerst is het tijd voor een nieuwe slangsessie van Serginho. Elke week dan laat hij iets horen uit een liedje. Want misschien dat jij naar de muziek luistert van tegenwoordig en denkt, ik heb geen idee waar dit over gaat. Luisteren je kinderen ernaar of je neefjes en nichtjes. Maar wil je wel een beetje bijblijven? Nou, Serginho comes to the rescue. Dit is wat je deze week kan raden.
2: Goedemiddag, leuk dat je luistert. Het is weer tijd voor een nieuwe slangsessie.
0: Gezondheid.
2: En vandaag heb ik een track uit het archief gehaald van rapformatie Wilde Westen, afkomstig uit Den Haag. Op het refrein van deze track hoor je Louis Vos. En hij gebruikt het woord Eschecam, wat overigens ook de titel is van deze track. Maar wat betekent Eschecam?
3: Ik heb green, ik heb beef, ik heb mijn check-in. Wat tap jij hier? Fucking Eschecam.
1: Wat tarp jij hier?
0: Ja, dat is waarschijnlijk wat praat jij hier?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja? Fucking Eschecam? Stommerik?
1: Ja, ik probeer hem achterstevoren te lezen, maar er staat een mekketje. Daar kom ik ook niet echt uit.
0: Nee, hè? Eschecam.
1: Ik heb geen idee wat Eschecam is.
0: Nee, hè? Wij komen er niet uit, maar misschien jij wel. Ik heb green, ik heb beef, ik heb meshakiel. Wat tarp jij hier? Fucking Eschecam. Wat betekent Eschecam? Help us out.
1: Luisteraars, help ons. Wij zijn oude wezens.
0: Nou ja, ik ga er even vanuit dat luisteraars een beetje in onzezelfde leeftijdsgroep zitten.
1: Ja, maar misschien weten ze het op de een of andere manier.
0: Ja,
1: of is er een verdwaalde jongeling die luistert naar deze oude lullenzender? Kan natuurlijk ook.
0: Ja. En denkt, oh, Eschecam, ja, dat weet ik. NPO, via de NPO Luisterapp kan je het aan ons doorgeven. En je kan zo meteen ook luisteren naar Happy van The One and Only Pharrell Williams, na Chaka Khan en haar band Rufus. Dit is Ain't Nobody.

0: Gelukkig is Pharrell Williams. Steek je vinger op als je Despicable Me nooit gezien hebt.
1: Nooit gezien.
0: Nooit gezien.
1: Nee.
0: Ja. Hebben we wat gemist, Daniel? Want jij stak je vinger niet op.
1: Ik vond het een hele leuke film.
0: Je werd er happy van.
1: Ik werd er happy van.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan moeten we misschien toch maar op de lijst gaan. Nee, jij kijkt eigenlijk niet echt films, hè? Howie?
1: Niet echt, nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan ga jij hem sowieso niet op je lijst zetten, denk nee. ik.
1: Maar mocht ik per ongeluk er tegenaan lopen, een keer in een vliegtuig of zo...
0: Precies.
1: Dan wil ik hem misschien even opzetten.
0: Dan pak je hem gewoon. Je luistert naar Bridge the Gap, waar je zo meteen Levin Kali hoort. Levin Kali en Breathe. Sir Mix-a-Lot, die staat ook klaar met Baby Got Back. En misschien ook wel jouw verzoekje zometeen. We hebben heel veel liedjes natuurlijk met Sunshine binnengekregen. Mm-hmm. Denk Roy Ayers, denk Jay-Z. Maar dan vind ik eigenlijk dat Alexander O'Neal ook op de lijst moet met Sunshine.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja,
0: als we Jay-Z gaan doen, dan doen we ook even het origineel. Maar goed, dat zou mijn toevoeging zijn. Maar we vroegen net ook of jij misschien enig idee hebt wat het woord van deze week in Serginho's slangsessie betekent.
2: Goedemiddag. Ja, ik wil van jou weten wat de betekenis is van het woord Ashercam. Een woord dat gebruikt werd door Louis Vos en wat ook de titel is van de track.
3: Ik heb green, ik heb beef, ik heb mashakin. Wat tap jij hier? Fucking Ashercam.
0: Ja, en wij hadden natuurlijk geen idee. Als je een wilde gok moest doen, Howie?
1: Sukkel of zo?
0: Ja, hè?
1: Ja, dat in elk geval iets onaardigs.
0: Ja, Fiona die dacht het ook, die appte net, betekent het iets van sukkeltje. Karsten die dacht, is het niet hash? Ik dacht ooit zoiets gehoord te hebben. En Sandra die zegt, ja, mijn zoon gebruikt dit woord. Dus laten we even luisteren of het klopt wat zij denkt. Het is iets van verrader of zo. Nou, Serginho die geeft het verlossende antwoord.
2: Wat is Ashercam? Ashercam is slang voor verrader. Het woord is afkomstig van de Marokkaanse Berbers. En tegelijkertijd is het ook een instinker, want dit woord is al eerder voorbijgekomen in een slangsessie. Dus jullie zouden dit moeten weten, Wonsie en Howard. In ieder geval wens ik jullie nog een hele fijne uitzending.
0: Sandra? Oh, ik start nu een applaus op, maar dat duurt heel lang voordat het er is. Yay, Sandra had het goede antwoord.
1: Ja, klopt. Ja. Ik dacht dat Sandra aan de lijn had.
0: Nee. Het was inderdaad een verrader. En ik voelde die shade wel eventjes net.
1: Waarom? Alsof hij alles meteen goed doet nadat je het hem één keer zegt.
0: Nou, nee, zeg. Niet zo gemeen en zo fel. Zeg, het is warm, Howie. Het is warm.
1: Zo ben ik. Nee, kijk. Het is natuurlijk een soort trick question waar we in zijn getuind.
0: Ja.
1: En dat maakt hem op een bepaalde manier zelf ook een soort Ashercam.
0: No!
4: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so

0: Adem in, adem uit. En raak buiten adem. Freed van Leven Kelly hoorde je net in Bridge the Gap. We gaan het over logeerpartijtjes hebben, Howie.
1: Altijd goed.
0: En als jij naar het luisteren bent en denkt... oh, daar heb ik nog wel een leuk verhaal over. We gaan eventjes iets proberen. Heb je misschien hele leuke herinneringen aan logeerpartijtjes? Mocht je dat niet... bel dan naar 035-369. Ik weet helemaal niet hoe ik dit nummer moet opnoemen, Daniel. 035-369-0444. 035-369-0444. Of spreek het even in via de NPO Luister-app. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik kwam namelijk weer een filmpje tegen over een logeerpartijtje van een moeder. Die zei, mijn dochter die heeft me gesmeekt. Pre-teen, dus dan ben je misschien wat 9 of zo of 10.
1: Zoiets.
0: Toch?
1: Ja.
0: Mijn dochter heeft me gesmeekt of ze mocht gaan logeren. En dan belt ze me hyperventilerend om 3 uur 's nachts om te zeggen: kan je me komen halen? Ik wil naar huis. En die moeder zegt: nee, absoluut niet. Je hebt gezeurd. Mm-hmm. Je bent op een veilige plek. Je blijft precies daar. Morgen zie je me weer. En daar vonden mensen natuurlijk wat van. Allebei de kanten op.
1: Ja.
0: Ik denk dat als dit gebeurt bij bijvoorbeeld mijn sussie... als mijn meisje bij mijn sussie blijft slapen... dat ik ook zeg, nou, zuster even, ik zie er morgen wel.
1: Ja.
0: Maar waar leggen we die grens? Bij wie halen we dat kind wel op?
1: Nou ja, dat is iets waar je het over moet hebben. En wat is er aan de hand?
0: Ja.
1: Dat ze naar huis wil. Kijk, als het gewoon is van ik wil eigenlijk wel in mijn eigen bed liggen.
0: Ja.
1: Dan heb je pech.
0: Ja.
1: Dat had je eerder moeten bedenken.
0: Ja.
1: Is ze daar eigenlijk in een levensbedreigende of traumatiserende ervaring?
0: Ja.
1: Dan komt de helikopter.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is wel een soort nuance.
0: Ja.
1: Maar in eerste instantie vind ik dat kids ook moeten leren dat als ze drammen om dingen... dan zijn er consequenties, man. En wij zijn ouders. Wij zijn niet lakeien die je op een vingerknip kan activeren.
0: Al denken ze dat nog steeds,
1: ja,
0: hè? Ja, ja, precies. Dat verdwijnt niet, helaas. Nou ja, ik zat zo'n beetje te denken... wat zijn nou jouw logeerervaringen? Ga jij vaak uit logeren?
1: Niet vaak, maar wel regelmatig. Maar dat was er bijna altijd bij familie.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hadden het een keer verpest. Want we waren toen met z'n allen bij tante Ilse en oom Rob.
0: En wie is met z'n allen? Hoeveel?
1: Met al mijn neefjes daar. Ik denk een mannetje of 8 of zo.
0: Wow.
1: En die hadden gezegd, jullie mogen videoband. Dat was way back. Dat was nog een heel speciaal videoband.
0: Yeah.
1: Maar jullie mogen geen porno.
0: Oh, hoe oud waren jullie?
1: We waren 14 zo, op die leeftijd.
0: Precies,
1: en dan krijg je ook geen porno mee. In de videotheek.
0: Ja.
1: Maar er is natuurlijk altijd overal een soort grensgeval.
0: Ja.
1: En er is een film, ik zal de naam niet noemen, Black Shampoo. Dat is een blaxploitation film.
0: Ja.
1: En het is geen pornofilm, maar er zitten wel hele expliciete scènes in. En toen werden we dus betrapt door tante Ilse. En die heeft ons toen allemaal weggeshodemieterd. Maar ja, mij kon ze niet wegbeshodemieteren, want wij woonden echt ver.
0: Ja.
1: Zij woonden in Veenendaal en wij heel ergens anders. Dus ik moest toch wel blijven. Maar alle vriendjes die er waren, die werden allemaal weggetiefd.
0: Oh.
1: Dat was wel een traumatisch dingetje, want een bulderende tante Ilse, dat is voor niemand leuk.
0: Nee. Oh, jeetje.
1: Heftig.
0: Oh, ja, nee, ik zit een beetje te denken. Bij ons kwamen altijd kinderen logeren. Dus wij waren het logeerhuis.
1: Oh, okay.
0: En wij hadden dan altijd, ik weet niet, misschien herken je dat ook wel... dat dan iemand een nachtje blijft logeren. En dan denk je, oh, dit is zo leuk, we willen nog een nachtje.
1: Ja.
0: En dan zei mijn moeder altijd, nee, dat moeten jullie niet doen... want jullie gaan vervelen van elkaar. Maar we gingen natuurlijk drammen.
1: Ja.
0: En het werd altijd vervelend. We kregen altijd ruzie.
1: Oh, shit.
0: 100%.
1: Dus mama had weer eens gelijk.
0: Mama had zeker gelijk. Maar ja, ook proefondervindelijk ervaren.
1: En ben jij nu weer het logeeradres?
0: Als ze willen, iedereen is welkom. Ja, voor mij wel, ja. Heb jij ook zulke verhalen over logeren? Deed jij dat? Mocht je wel of niet? Laat het weten via de NPO Luister-app. Of bel dus naar 035-369-0444. Ja, ik vind dit hartstikke spannend. Je mag ook gewoon even bellen om te kijken of dat nummer werkt, hè? Daniel,
1: hallo?
0: Die zit hier
1: hallo,
0: klaar.
1: Hallo, met wie spreek ik? Tatoeie.
0: Ja, hij heeft er zoveel zin in om die telefoon aan te nemen. Brandy en Mace die zijn onderweg met Top of the World. Brandy die heeft trouwens iets ingezongen... waar ik zo meteen eventjes ga laten horen. Eerst is dit A. Marie en Talking to Me.

0: Yeah.
1: Wauw.
0: It's a different world. I know my parents love me. Iconisch.
1: Ja, is echt lang geleden.
0: Ja, ja. Ergens eind jaren 80, begin jaren 90.
1: Maar ik heb nooit beseft dat het haar stem was.
0: Nee, dat was het ook niet. Maar dit Brandy is... heeft hem opnieuw ingezongen voor de reboot.
1: Oh, ik wist helemaal niet dat er een reboot komt.
0: Zeer zeker. Vanaf 24 september is hij te zien. Ik vermoed op Netflix, maar dat staat niet in dit bericht erbij.
1: Dus... Ja, ja, en zijn er ook oude kaasleden die nieuwe rollen gaan?
0: Ja, want de dochter van Dwayne en Whitley wordt gevolgd.
1: Oh,
0: en eventjes
1: wow.
0: Voor als jij nu aan het luisteren bent en denkt... waar hebben deze mensen het over? A Different World was een spin-off van The Cosby Show.
1: Zeker.
0: Ging over een van de kinderen van de Cosby's die ging studeren.
1: Lisa Burnett.
0: Ja, en die serie draaide dus om het leven van die college studenten. Op een historically black college and university. Toch? HBCU.
1: Zo is het.
0: Ja. En daar is dus nu een reboot van gekomen. Omdat hun dochter, de dochter van Dwayne Wayne... die dude die die zonnebril had met die klepjes die omhoog konden. Ja. Ja. Ja, iconisch, iconisch. Hè, hun dochter die gaat dus nu studeren. En toen dachten ze, nou, laten we daar dan een serie van maken. Brandy heeft dus de theme song ingezongen.
1: Ik ben benieuwd hoe Whitney er nu uitziet.
0: Ja, toch? Nou, volgens mij gewoon hetzelfde als toen, maar dan ouder.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wil je die theme song horen, nog een keertje horen... dan kan je naar onze Instagram, @NPOBlend, want daar staat hij in zijn geheel op. Ik zeg goedemiddag tegen Jennifer.
2: Hi, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Waar geniet jij van deze tropische warmte?
2: Waar ik van geniet? Nou, ik ben op dit moment aan het reizen van werk naar huis.
0: Okay.
2: Dus op dit moment geniet ik van niks. Maar morgen heb ik een dagje vrijgenomen om lekker naar het strand te gaan.
1: Slim.
0: Oké, okay, en dan moeten we het toch nog even hebben over de eclips van vanavond. Heb je brilletje?
2: Mij, nee. Daar doe ik niet aan.
0: Oh.
2: Nee, volgens mij zit ik in een sportles. Maar ik twijfel erover om die af te zeggen. Om toch de eclips te gaan bekijken.
0: Oh, dus je doet niet aan het brilletje, maar je wil hem wel volgen?
2: Ja, ik denk dat ik het gewoon door de gordijnen gewoon ga bekijken.
1: Hey, ik raak je net ook geïnspireerd. Ik zie een ventilator staan. Als je die ventilator laat draaien en je kijkt door die draaiende ventilator... heb je ook iets dat een beetje je blik breekt, zeg maar.
2: Precies, ja. Dus, en anders zie ik het wel op het nieuws.
0: Kijk, ik ben geen oogarts, maar ik raad jullie dit toch ten zeerste af.
1: Door de ventilator kijken?
0: Ja, ik zou het er niet op gokken houden. Ik zou het fijn vinden als jij hier mij morgen zonder oogschade kan aankijken.
1: Is goed.
0: Oké. Okay. Maar Jennifer, jij deed een hele fijne suggestie. Eerst nog een paar anderen die er binnenkwamen. Yves, die had er een heleboel, want die heeft zijn Spotify-lijst nagekeken. Ja. Twist en Anthony Hamilton met Sunshine. Mos Def met Sunshine. Lil Flip en Lia met Sunshine. Charles Gambino met Sunrise. Typhoon met Van de Regen naar de Zon. Wilma's suggestie was ook heel fijn. Het is eentje om 's avonds op te zetten. Yellow Moon van de Neville Brothers.
1: Mm.
0: Ook wel toepasselijk vanavond. En Always Be My Sunshine van JC, Babyface, Foxy Brown is meermaals binnengekomen. En dat geldt ook voor jouw suggestie, Jennifer.
2: Mm-hmm.
0: Ja, waarom Roy Ayers?
2: Nou ja, het is sowieso een hele chille nummer natuurlijk. En letterlijk toen jullie het opbrachten zojuist in de uitzending... was dat echt het eerste nummer wat opkwam. Dus ik dacht, ja, yeah, why not?
0: Ja, hè? Nou, we gaan er met z'n allen van genieten. Succes met naar huis gaan. En niet door een ventilator kijken, alsjeblieft.
2: Ga ik doen.
0: Oké. Okay.

0: Woont ze in de United States of America, dat weet ik wel zeker. Ja, daar lagen toch denk ik iets meer...
1: kansen.
0: Ja, opportunities. Het is klaar, Howie.
1: Oké, doei.
0: Ja, jij gaat barbecotten?
1: Ja, ik ben uitgenodigd, dus dat is fijn. Normaal sta ik zelf achter de grill.
0: Maar kan je dat loslaten dan?
1: Zeker, want ik weet bij wie het is en ik kan heel goed grillen. Dus dan doe ik zo'n wit slabbert voor.
0: Ja.
1: En dan ga ik aan de slag als eter.
0: Oh, lekker. En weet je al wat er een beetje gebarbecot wordt?
1: Ik heb geen idee.
0: Oké.
1: Meestal is ze gethematiseerd, maar ik weet het niet. Dus laat me verrassen.
0: Dat wordt sowieso geniet om.
1: Zeker. En jij, wat doe jij deze avond?
0: Ik denk het beddengoed vervangen.
1: Maar dat duurt niet zo heel lang.

0: ga doen. Ja.
1: Nou, dan zit je morgen hier helemaal fris en fruitig uitgerust.
0: We gaan er weer voor.
1: Heerlijk.
0: We gaan er weer voor. Ja, dit zijn de laatste dagen voordat de zomervakantie, voordat school weer begint.
1: Wanneer begint het weer?
0: Ja, maandag.
1: Oh, ja, dit is natuurlijk helemaal uit mijn systeem. Want mijn volk is al wat...
0: Ja.
1: Oh, nietje.
0: Ja.
1: Wauw.
0: Jee. Nee, ik heb daar helemaal geen zin in. Maar goed. Waar
1: wij wel weer lekker toch om weer in het normale ritme terecht te komen.
0: Je bedoelt haasten in de ochtend. Terwijl we allemaal van uitslapen houden.
1: Lekker naar bed.
0: Ik hou gewoon niet van vroeg opstaan.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou.
0: Maar goed. Zometeen non-stop muziek op NPO Blend. Rehab van Amy Winehouse. Ik zie ook Total and the Bread en No One Else. Lekker. Tipsy van Jaquan. Wat jij denk ik niet gaat worden vanavond. En meteen naar het nieuws van 6 uur. Iemand die zegt, nee, wij gaan niet dood. We vermenigvuldigen ons.
1: Shit, het zit op het puntje van mijn tong. Ik kom er niet op.
0: Oké, nou ja, ik weet dat je het weet.
1: Ja.
0: No, we don't die. Yes,
1: ja, dat is Einik Amoos.
0: Natuurlijk.
1: Hot Steppers.
0: Yes, meteen naar het nieuws van 6. En dit is zijn Kalani en Asher nog en Should Never. Dag. Oh, nee?
1: Oh, doei.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Calypso. Blend. 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach.

0: commentator Amal Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend. 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote...
1: Blend.
0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in

De eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

soul. Dit is Blend. NPO Blend.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen.

De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen